0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Piet van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. En tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: WoonIdee. Dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
0: Aan de Begijnhof.
8: Waar het om draait? Staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
3: non-stop muziek.
0: Dit is AFM.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
7: Dries van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed het in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
11: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet?
9: U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
1: non-stop muziek.
12: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
9: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk. Daar draait het om.
8: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn...

0: dirty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. In Woudrichem moet in december een rouwe- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinde, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politiek podium in Ankerk. Het college verwacht rond half september een besluit. Het programma voor de tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. Zes Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakken Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UDI 19 en Gemert overleefden de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakken Boys, UDI 19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle zes Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. Eén overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Bibliotheekcultuur. Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 3:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
9: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee.
11: WoonIdee in Veen.
8: Aan de Begijnhof. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist. Maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Dit is AFM.
3: Let's go.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena gaf vorig jaar bijna 14 miljoen euro uit aan ondersteuning via de WMO. In totaal maakten 3740 inwoners gebruik van de regeling. Bijvoorbeeld voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift. Daarmee waren de kosten voor het derde jaar op rij hoger dan begroot. In 2022 kostte de WMO nog bijna 10 miljoen euro. Ook de gemiddelde kosten per cliënt stegen van 2900 naar 3600 euro. Huishoudelijke hulp was goed voor bijna 6 miljoen euro. Relatief de meeste WMO-cliënten wonen in Woudrichem. 1 op de 13 inwoners kreeg ondersteuning. Bijna 850 huishoudens in Altena hebben te maken met energiearmoede. Daarnaast zijn zo'n 2700 huishoudens financieel kwetsbaar. Progressief Altena stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of maatregelen zoals de witgoedregeling en klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Ook vraagt Progressief Altena aandacht voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel financiële problemen hebben. Verder wil de partij weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie dat in 2026 opnieuw beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgden. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog niet veel files, maar op de A12 vanuit Arnhem heb je wel voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat tussen de afritten Den Dolder en De Bilt 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten. 2 rijstroken zijn daar dicht. En er staat file op de N375 van Pessen naar Zwartsluis. Bij de afrit Ruinerwold sta je 20 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: Radio-info.
1: In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk. Bibliotheek Cultuur.Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke

0: 4 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. Er staat file vanaf knooppunt Ouddijk. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een vrachtwagen met oplegger vastkomen te zitten onder een viaduct. Op die oplegger staat een chalet. Ter hoogte van de afrit De Bilt zijn nu 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A65 van Tilburg naar Den Bosch is het druk tussen Tilburg en de afrit Oosterwijk. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. In Woudrichem moet in december een rouwe- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinde, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politiek podium in Ankerk. Het college verwacht rond half september een besluit. Het programma voor de tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. Zes Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakke Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UDI 19 en Gemert overleefden de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakke Boys, UDI 19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle zes Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. Eén overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je voor knooppunt Bad Hoevedorp 10 minuten in de file. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. Staat een te hoge vrachtwagen klem onder een viaduct. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan ook. Richting Utrecht kan dat via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
2: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar lange files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zit een vrachtwagen vast onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook via de A1 en de A27. En op de A12 vanuit Arnhem sta je bijna een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu...
2: Broodje.

0: werd een hit in de UK en in Europa. Maar nooit in hun thuisland Amerika. Simpelweg omdat ze dat nooit hebben uitgebracht. Awesome and Ain't Nobody.
1: Jan van der Stelt.
0: Goedemiddag en welkom. Je hebt in spijkerschriften geschreven playlistje ligt nu naast me. Maar jouw suggestie is natuurlijk van harte welkom. Studio@radioafm.nl.
1: Beste muziekmix. Dit is AFM.
2: Let's go.

Een broodje kip grillworst als lunchtip. En de ingrediënten die je nodig hebt, die zijn voor 2 personen. En wat heb je dan dus nodig? 2 pistolets, 1 grillworst, 2 plakjes kaas, 2 handjes sla, 2 tot 3 eetlepels honing mosterdsaus of joppiesaus en 2 tot 3 eetlepels gebakken uitjes. De bereiding van dit broodje kip grillworst gaat je nu vertellen. Verwarm de oven voor op 180 graden en warm de grillworst 10 minuten in de oven op. Snijd de grillworst in plakjes, snijd de pistolets open en beleg de broodjes met de plakjes grillworst en kaas. Leg de broodjes een paar minuten in de oven totdat de kaas gesmolten is. Haal daarna de broodjes uit de oven en verdeel de gebakken uitjes over die broodjes heen. Daarna wat honing, mosterdsaus of joppiesaus en dan heb je dus dat heerlijke broodje kip grillworst. Ik denk dat het allemaal wel heel goed in je opgenomen is. Maar mocht het allemaal toch nog een klein beetje te snel gegaan zijn, laat het me even weten. Studio@radioavm.nl. Studio@radioavm.nl. Dan mail ik jou het recept gewoon terug.

laatste Bruno Mars plaat van zijn laatste album. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het toch wel een van de betere van dat album. Lekkere soul van Bruno Mars dus. Dit is Radio AFM, Altena's beste muziekmix. De zender van de gemeente Altena. Ik kan het nog niet goed herhalen, nog niet veel genoeg herhalen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Met die muziek uit de jaren 80. Hier is Cock Robin en Thought You Were On My Side.

0: in mei. Nog op een aantal podia in Nederland om daar hun grootste uit de 80 jaren te spelen. Zonder de oorspronkelijke zangeres, overigens. Cock Robin. Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Altena's beste muziekmix.

is nog geen officiële aankondiging, maar de geruchten en hints dat Oasis naar Nederland komt in 2027 zijn in september 2026 extreem sterk geworden. Want volgens een tourschema dat voortijdig werd gepubliceerd door de Britse tabloid The Sun, zat Amsterdam nadrukkelijk op de planning voor de nieuwe stadiontournee. Het zou dan gaan over juli 2027 in de Johan Cruijff Arena. Nou, ik weet zeker dat ik probeer een kaartje te bemachtigen voor de

0: was Kelly Clarkson en Stronger.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vanmiddag is het droog met geregeld zon en wolkenvelden. Het is vrij warm met maximaal rond 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en in eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg. Kan er nog een buitje voorkomen, maar schijnt ook af en toe de zon. Het is dan 20 graden. Na het weekend is het tijdelijk wat warmer. Met maandag flink wat zon. En vanaf dinsdag is het wisselvallig. En later in de week koelt het af.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: In Woudegem moet in december een rouwen- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij het verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot met 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Minder inwoners van Altena zijn lid van de bibliotheek dan een paar jaar geleden. Vorig jaar had 16% van de inwoners een bibliotheekpas. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal volwassen leden met bijna 11%. Onder de jongen was de afname ruim 9%. Landelijk nam het aantal bibliotheekleden juist met 3% toe. Mogelijk speelt de afstand een rol. Inwoners van Altena moeten gemiddeld 3,5 kilometer fietsen naar de dichtstbijzijnde bibliotheek. Ook inkomen lijkt invloed te hebben op het bibliotheeklidmaatschap. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om de telecommast langs de A27 bij Nieuwendijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinder, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. Forum voor Democratie vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijk over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens politiek podium in Almkerk. Het college verwacht tot rond half september een besluit. Het programma voor de tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. 6 Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakken Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UD19 en Gemert overleefden in de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakken Boys, UD19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle 6 Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. 1 overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
1: Dit is Broodje Altena met Jan van der Stelt, AFM.
5: Is dat die kale van de radio?

1975 dus een klein beetje begonnen te draaien, deze plaat. En het heeft een hele tijd geduurd. Maar uiteindelijk is het voor mij toch wel de zomerrit geworden van 2025. Clementine Douglas en natuurlijk de Schotse DJ Calvin Harris. Die hoorden dus Blessings. En als je dan alles erop naslaat, dan is het ook wel bekend dat het de zomerrit geworden is. Maar hij moest een klein beetje concurreren met Jan Smit en zijn Tranquilo. En even serieus. Nou ja, dat noem ik niet serieus meer hoor. Hier is die mooie plaat van Saint Lucia, Dance.

0: deze maand dus bekend geworden dat hij zich weer bij zijn bandlende voegt voor een optreden op het San Remo Music Festival in februari 2027. En misschien is dat wel weer een teken voor een nieuw album van Maneskin.
1: De Kippenvelplaat.
0: Een succesvolle Australische indie folk rockband uit Melbourne. De band werd in 2009 opgericht door de zangers en gitaristen Sam Bentley en Christina Lacey, die al sinds hun middelbare school samen muziek maken. Ze staan internationaal bekend om hun dromerige, melancholische geluid, weelderige harmonieën en intieme live optredens. Het gaat over de band The Paper Kites. De Kippenvelplaat is een prachtig, intiem liefdesliedje dat gaat over de kwetsbaarheid en opwinding van een opbloeiende liefde. De band gebruikt in de tekst de metafoor van een bloem die bloeit om te beschrijven hoe het voelt om je emotioneel open te stellen voor een ander. En ik noemde het woord al in het Nederlands. Hier is Bloem.
1: De Kippenvelplaat.

niet zo lang geleden, ik denk een jaartje of twee, stond ze nog in de 013 in Tilburg. Maar ik denk dat ze inmiddels die kleine zaaltjes wel is ontgroeid. Je hoorde Lola Young en Messi. Nog eentje, tot aan het nieuws van

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Ze krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan onder meer files in Noord-Holland, met name aan de zuidkant van Amsterdam, door werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht. Grenscontroles veroorzaken ook extra reistijd, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens met Duitsland doe je er een kwartier langer over. De A76 vanuit Geleen, in het zuiden sta je voor de grens ook een kwartier in de file. Op de A58 van Berg op Zoom naar Vlissingen heb je ook een kwartier op onthoud bij Rilland. Dat heeft te maken met werkzaamheden bij knooppunt Markiezaat op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
8: Broodje Altena.
9: Dit is

0: was jarenlang de vaste tour DJ van Kanye West. En dit maakt hij samen met de Britse zanger Jamie Little. Of Lidl, moet ik het eigenlijk zeggen. De DJ heette A-Track. Het is 6 over 1. Welkom bij nog een uurtje fijne muziek.
1: Jan van der Steelt!
2: Gadver!

soms moet je overlijden om wederom in de hitlijsten te komen. Dat gebeurt toch regelmatig. Zo ook Dolly Parton. Met oude succes in een nieuwe hit geworden. Jolene. Hier is Inhaler. If You're Gonna Break My Heart.

0: is de verwachting dat ze binnenkort de studio induiken voor nieuw materiaal. Inhaler. Wat een goede plaats, hè.
1: One giant leap for mankind.
0: Vandaag de dag. Het is vandaag 12

Tegen België speelt het voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek zijn allerlaatste interland uit de geschiedenis. 2001, als gevolg van de aanslagen op 11 september 2001... stelt de NAVO voor het eerst in zijn geschiedenis vast dat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 5 van het NAVO-akkoord. 2010. Tijdens een

Awards. 2021, rolstoeltennister Diede de Groot wint in de US Open en heeft daar ook de Golden Slam weten te bereiken. Ze is de eerste rolstoeltennister die de Golden Slam voltooit. Jarige mensen, Adi van der Hek, Nederlandse politicus, 88 jaar. Jerry Bagley, dat is een Amerikaanse gitarist en zanger. Hij wordt vandaag 74 jaar. Steve Sweet, beter bekend als Dark Raver, Nederlandse DJ, 59 jaar alweer. Dan een jarige Amerikaanse actrice en zangeres, 45 jaar voor Jennifer Hudson. Dilan Yurdakul, dat is een Nederlands-Turkse actrice, 35 jaar en die ken je van een rolletje in Goede Tijden, Slechte Tijden. De laatste jarige die ik voor je ga noemen, dat is een Nederlandse actrice, 20 jaar. En zij heet Liz Vergeer. Hits. Op 12 september 1996 stonden de Spice Girls met A Wannabe op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Hetzelfde gold voor 2002, Last Ketchup en de Ketchup Song met dat leuke dansje. 2009, onze eigen Anouk had toen een grote hit in Nederland met 3 Days in a Row. En in 2021 was de man van The Black Eyed Peas succesvol met Is This Is Love, Is This Love. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat deed hij volgens mij ook nog met een Nederlandse zangeres. Will I Am, daar heb ik het natuurlijk over. Dan een plaat die in 2018 toch wel behoorlijk succesvol was. En die hoor je nu. Hij is van The Weeknd en hij heet...

0: ultieme plaat voor de tranen op de dansvloer. Over het hartverscheurende moment dat je je ex ziet kussen met een ander. En dat terwijl jij onzichtbaar in de hoek staat. Het verhaal van de Zweedse zangeres Robin. Dancing on my own.
1: Broodje Altena. Het ultieme weekendgevoel.

0: FM.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag is het droog met geregeld zon en wolkenvelden. Het is vrij warm met maxima rond 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en in eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg. Kan er nog een buitje voorkomen, maar het schijnt ook af en toe de zon. Het is morgenmiddag 20 graden. Na het weekend is het tijdelijk wat warmer. Met maandag flink wat zon. Vanaf dinsdag is het wisselvallig. En later in de week koelt het af.
0: Dit is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Burgerzaken van de gemeente Altena verhuist tijdelijk naar de Werf in Woudrichem. Dat gebeurt vanwege de verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk. Vanaf maandag 21 september kunnen inwoners daar weer terecht voor het aanvragen en ophalen van documenten zoals paspoorten en rijbewijzen. Donderdag 17 en vrijdag 18 september zijn hiervoor geen afspraken mogelijk. Vanaf maandagmiddag 12 uur is de dienstverlening weer op gang. Ook huwelijken krijgen tijdelijk een andere locatie. De verbouwing van het gemeentehuis duurt naar verwachting tot en met november 2027. De gemeente Altena gaf vorig jaar bijna 14 miljoen euro uit aan ondersteuning via de WMO. In totaal maakten 3740 inwoners gebruik van de regeling, bijvoorbeeld voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift. Daarmee waren de kosten voor het derde jaar op rij hoger dan begroot. In 2022 kostte de WMO nog bijna 10 miljoen euro. Ook de gemiddelde kosten per cliënt stegen van 2900 euro naar 3600 euro. Huishoudelijke hulp was goed voor bijna 6 miljoen euro. Relatief de meeste WMO-cliënten wonen in Woudrichem. 1 op de 13 inwoners kreeg ondersteuning. Bijna 850 huishoudens in Altena hebben te maken met een energiearmoede. Daarnaast zijn zo'n 2700 huishoudens financieel kwetsbaar. Progressief Altena stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeesters en wethouders. De partij wil weten of maatregelen zoals de witgoedregeling en de klusbus opnieuw worden ingezet. Ook vraagt Progressief Altena aandacht voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel financiële problemen hebben. Verder wil de partij weten hoe de inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijke noodfonds energie dat in 2026 opnieuw beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgden. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Disco Classic.
1: Vandaag een invloedrijke Amerikaanse soul en R&B en funk zanger en natuurlijk ook nog songwriter. Hij kende zijn absolute hoogtijdagen in de jaren 60 en 70 en staat bekend als een van de belangrijkste grondleggers van de Southern Soul.

inderdaad, die platen uit de jaren 70 en 80 allemaal 12 inches zijn. Ik zei het vorige week ook al. Deze duurt ook al zo ontzettend lang. De disco classic van deze week. Ain't Gonna Bump No More. Met Big Fat Woman, je hoorde Joe Tex. En ja, als je hem dan helemaal wil luisteren, dan moet je eigenlijk maar gewoon Spotify opzetten. Ja, dan iets wat een hoogtepunt was van de afgelopen week, volgens mij, wat betreft het uitkomen van nieuwe muziek. Want na 4 jaar radio stilte kwam er deze week een track uit. En frontman Adam Grandusiel schreef de track naar eigen zeggen in 10 minuten.

0: te genieten op zo'n zaterdagmiddag als je dan dit hoort. De nieuwe War on Drugs. En ik kan je vertellen, de komende weken ga je toch iedere keer horen tijdens het Broodje Altena. Het maakt trouwens ook het einde aan het Broodje Altena van deze zaterdag. Hoewel, nog eentje.
1: Fout! Maar oh zo lekker!
0: Ja, dat is natuurlijk traditie, een foute plaat aan het eind van Broodje Altena. Zometeen heel veel plezier met de sport en Kevin. En wat mij betreft nog een heel

0: gevolg. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee. Dat is mijn idee.
3: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekend Sport voor deze zaterdag 12 september. Waar het op dit moment een gaatje of 21 is in Altena. En meest bewolkt. Ik dacht dat het zonnetje vanmiddag nog tevoorschijn zou komen. Maar misschien is dat later deze middag nog het geval. Maar het ziet er een beetje bewolkt uit. Dus en ondertussen ook gewoon AFM Weekend Sport op je radio. Waar we tot aan 6 uur vanavond bij zijn met volop sport uit Altena. Wat hebben we dan? Zometeen gaan we het sowieso hebben over beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. En gaan we ook starten met het voetbalprogramma van vanmiddag. Er zijn in totaal 6 wedstrijden die we vanmiddag live voor je gaan volgen. In het kader van de competitie. Vanaf 2:30 de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maassluis. Zijn we uiteraard live bij aanwezig. En verder vanaf 2:30, ook in het kader van de poolfase van het bekertoernooi, Neo 25 Noa 32, BZC 14 Woudegem en GRC 14 tegen Altena. Dat zijn de wedstrijden waar we live bij aanwezig zijn. Vanaf 2:30 start dan ook nog de wedstrijd SSC 55 tegen GDC. Daar zijn we niet live bij aanwezig, maar die wedstrijd volgen we zo goed mogelijk aan de zijlijn. En vanaf 3:00 starten dan ook nog de wedstrijden Kozakker Boys tegen Rijnsburgse Boys. Daar zullen we ook live bij aanwezig zijn. En de wedstrijd MVV 58 tegen Sleewijk. En ook dat is een wedstrijd in het kader van de poolfase van het bekertoernooi. En ook om 3:00 starten VVGZ tegen Almkerk en SVS 65 tegen Sparta 30. Daar zijn we niet live bij aanwezig. Maar die tweede wedstrijden volgen we ook zo goed mogelijk hier aan de zijlijn live vanuit de studio dus. Ja, en dan is er nog één club die je niet in dit rijtje hebt gehoord. Dat is Wilhelmina 26. Die zouden vanmiddag een bekerwedstrijd spelen. DSS 14 tegen Wilhelmina 26. Nou, DSS 14 heeft zich teruggetrokken uit het bekertoernooi. Misschien wel een beetje de aanleiding in de 10-0 verlies van vorige week. Nou ja, goed, zij hadden toch geen kans meer om door te stomen. Dat betekent dat Wilhelmina 26 vanmiddag dus geen beker tegenstander heeft. En zij gaan oefenen tegen SVW. Dus die wedstrijd staat vanmiddag op het programma. Volgen we uiteraard wel even hier aan de zijlijn hoe die oefenwedstrijd verloopt. En overigens de tegenstander van SVW, Desk, heeft zich ook teruggetrokken uit het bekertoernooi. En dat had te maken met een sterfgeval binnen de club. Dus daardoor dat beide clubs dus geen bekervoetbal hebben en vandaag besloten hebben om tegen elkaar te oefenen. En Wilhelmina 26 volgens mij daarmee denk ik door is naar de volgende ronde. Maar dat zeg ik nu even zonder dat gecheckt te hebben. Verderop in dit programma nog volop aandacht voor allerlei andere sports uit Altena. En mocht je zelf wat te melden hebben, dan kun je het kwijt op ons mailadres sport@radioafn.nl. Dat is sport@radioafn.nl. Dit is AFM Weekend Sport, waar we tot aan 6 uur vanavond dus bij zijn met heel veel sport uit Altena.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

heet deze beste man. En Facey komt ergens aan het begin van deze zomer uit. En leverde uiteindelijk voor deze fonds geen grote hit op. Maar bij deze dus wel te horen op Radio AFM in het programma AFM Weekend Sport. Ja, we het even kort over wielrennen gaan hebben. Want ja, vandaag, en daar hadden we het vorige week al even over, wordt de 41ste ronde van Giessen gereden. Heb ik het over wielrennen. Dat is zojuist al gestart met de dikke bandenrace. Met allerlei verschillende, voor allerlei verschillende categorieën. En straks, ongeveer in dit moment denk ik dan ook, dan start de Durney-koers. Dus dat betekent dat je achter zo'n Durney aan moet rijden als wielrenner. Afstand 40 rondes, 38 kilometer dwars door Giessen heen dus. En straks om 3:15 start ook dan nog de klasse B en de klasse A om 4:15. Dat zijn ook 38 kilometers die ze rijden. En de start en finish is allemaal op de parallelweg, de hoogte van de Twee Zalmenstraat. En dat allemaal in het kader dus van de jaarmarkt in Giessen. Waar dus vandaag naast dat wielrennen dus ook gewoon de jaarmarkt is en een grote feesttent. Nou ja, het zal nog lang onrustig blijven in Giessen. En nog meer wielrennen, want morgen dan wordt de 72e ronde van Hank verreden. Ook daar hebben we het vorige week al even over gehad. Vanaf 11:15 beginnen daar de activiteiten met een klasse 3 wedstrijd. 40 kilometer daarna om 12:30 de junioren en de klasse 1 met 60 kilometer. En om 2:15 ook de Rabo dikke bandenrace. Naar verwachting heel veel deelnemers. Vind ik altijd erg leuk om te zien. En om 3:30 dan ook nog de mannenbelofte elite en professionals. En die rijden dan 80 kilometer dwars door Hank. De 72e ronde van Hank. En dat gaat dan allemaal gepaard met de kermis ook in Hank. Want naast dat deze organisatie, Stichting Ronde van Hank, dus die wielerronde organiseert, organiseren ze ook ieder jaar de kermis. Dat is eigenlijk een beetje precies andersom. Want normaal gesproken wordt er een kermis georganiseerd en vindt daar een kermiskoers bij plaats. Maar goed, zij doen het dan in deze volgorde. Dus twee keer wielrennen. Vandaag dus in Giessen en morgen dus in Hank.

Sabrina Carpenter hoorde je en Taste hier op Radio AFM. Waar je luistert naar het programma AFM Weekend Sports. Waar we volop aandacht hebben dus voor sport uit Altena. En straks vanaf 2:30 dus gaan beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. 2 wedstrijden in het kader van de competitie. Vanaf 2:30 is dat dan Achillesveen en tegen Excelsior Maarsluizen. Vanaf 3:00 Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys zijn we live bij aanwezig bij die beide wedstrijden dus. En daarnaast ook dus bekervoetbal. Dat zijn een viertal wedstrijden waar we vandaag live bij aanwezig zijn. Vanaf 2:30 Neo 25, Noah 32, BZC 14 tegen Woudegum en GRC 14 tegen Altena. En vanaf 3:00 ook de wedstrijd MVV 58 Sleiwijk. Ja, dan zijn er een drietal wedstrijden die dus hier aan de zijlijn worden gevolgd. Dat is SSC 55 tegen GDC. Die wedstrijd start ook om 2:30. En om 3:00 VVGZ Almkerk en SVS 65 tegen Sparta 30. En die wedstrijden volgen we dus aan de zijlijn. En zoals daar straks al even gezegd in de inleiding. Ja, de wedstrijd DSS 14 tegen Wilhelmina 26 is eerder deze week komen te vervallen. DSS 14 heeft zich teruggetrokken uit het bekervoetbal. En Wilhelmina 26 oefent vandaag tegen SVW. Volgens mij is dat SVW tegen Wilhelmina 26. Nou ja, die wedstrijd zullen we zeker ook even volgen. En laten weten hoe het daar verder verloopt. Dat allemaal in het programma AFM Weekend Sports. En naast alle sport hebben we ook nog fijne muziek voor je op de radio. Dit is uiteraard Cher en

Meeuwers en Vargant en Verliefd Zijn hoorde je hier op Radio AFM. Het is programma AFM Weekendsport waar je naar luistert. Met daarvoor ook nog muziek van Cher en Believe. Ja, daarmee is het bijna 2:30 geworden in dit programma van Weekendsport. Dan gaan we zo meteen beginnen aan het voetbalprogramma van deze middag. Met dus in totaal 6 wedstrijden die we live volgen. Waarvan er 4 om 2:30 van start gaan. Zometeen dus Achillesveen, Excelsior, Maarsluis. Een wedstrijd in het kader van de competitie. Ja, vandaag gelukkig Achillesveen weer gewoon een wedstrijd tijdens dit programma. Niet zoals vorige week om 18:00 PM. Zo niet helemaal goed verlopen die wedstrijd voor Achillesveen. Goed, en dan een 3-tal bekerwedstrijden dus. Zometeen dus ook Neo 25, Noah 32, BZC 14 tegen Woudegem en GRC 14 tegen Altena. Een wedstrijd waar we live bij aanwezig zijn. Waarbij ik ook berichten vanuit Altena zie voor de toeschouwers, voor de supporters van Altena. Even opgepast inderdaad, als je naar het sportcomplex het Ambos van GRC 14 rijdt, dan moet je even oppassen. Want inderdaad, Giessen is zo'n beetje afgesloten. Dat heeft alles te maken dus met de jaarmarkt. Waar we het net al ook even over hadden. Waar ook het wielrennen op dit moment wordt georganiseerd. Dus als je daar naartoe wil, moet je via Rijswijk daar naartoe rijden. GRC 14 Altena dus ook vanaf 2:30 en ook om 2:30 SSC 55 tegen GDC. Maar daar zijn we dus niet live bij aanwezig. En dan straks vanaf 3:00 ook in het kader van de competitie de wedstrijd Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. En ook nog 1 extra bekerwedstrijd, MVV 58 tegen Sleewijk. Ook daar zijn we live bij aanwezig. En dan 2 bekerwedstrijden die we dus vanaf 3:00 ook live gaan volgen aan de zijlijn. VVGZ Alkerk en SVS 65 Sparta 30. Daar proberen we zo goed mogelijk mee te krijgen hoe het verloop is van die wedstrijden. En dat doen we natuurlijk allemaal in het programma AFM Weekendsport. Waar we tot aan 18:00 vanavond bij zijn. En

0: Een van die grote hits uit de jaren 80 van Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling hoorde hier op Radio AFM. Dit is het programma AFM Weekend Sport waar je naar luistert. Het is 3:09 geworden. En wij gaan naar het live voetbal van vanmiddag. In het kader van de competitie voetbalt Achillesveen vanmiddag tegen Excelsior Maarsluis. En daar langs de lijn staat Teus Prinsen. Goedemiddag Teus.
1: Goedemiddag Kevin, hier vanaf Sportpark De Hanenweide bij de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maarsluis. Ja, het was Excelsior Maarsluis wat heel snel op een voorsprong is gekomen van 0-1. Dat was in de 4e minuut, de nummer 10. Mohamed Tahiri, die de voorsprong pakte voor Excelsior Maarsluis. Nu is Achillesveen wat van achter uit beweert die aanval op te zetten. De bal gaat rond hier achterin, maar het was eigenlijk al zichtbaar. Achillesveen zakte te wijd terug. En Excelsior Maarsluis natuurlijk forceerde nu snel die 0-1. Nu is het onze aanvoerder die de bal inspeelt op de nummer 10, onze linksbuiten. Maar de bal gaat weer terug en zo kan Excelsior Maarsluis zich weer op de middenlijn begeven. Ja, hierom natuurlijk de wedstrijd tegen dit Excelsior Maarsluis. Natuurlijk vorige week gelijk gespeeld tegen Noordwijk. Niet een van de mindere ploegen. Want ook wij daar verloren daarvan met 0-4. Nu is Achillesveen wat een vrije trap mag nemen op de middenlijn. En de bal gaat naar de buitenkant, naar Jochem Schij. Jochem Schij die vorige week niet aanwezig was. Ja, een jongen die in vorm is. Hij maakte voor de beker maakte er 3. We hopen natuurlijk dat hij vandaag ook gaat scoren. Hier in de wedstrijd Achillesveen, Excelsior Maarsluis. Nu is Achillesveen dat via Kevin Vermeulen de aanval zoekt. Maar de bal gaat over de lijn en mag de doelman een hoekschop nemen. Een doeltrap nemen hier ook bij de wedstrijd Achillesveen. Excelsior Maarsluis, 7 minuten gespeeld. Tussenstand 0-1.
0: En wij gaan naar de volgende wedstrijd op ons lijstje. Dat is de wedstrijd Neo 25 tegen Noah 32. En vanmiddag daar langs de lijn Anton de Waal. Goedemiddag Anton.
2: Ja, goedemiddag. Ja, Neo 25. Ik heb natuurlijk in het verleden verscheidene malen tegengespeeld. Hoogstaande potjes geweest. Maar ook kunnen winnen, maar ook kunnen verliezen. En nu is Neo 30 klas en Noah 32 50 klas. Een vrije trap van Neo, die brengt op iets uit. En dat wilde zeggen, Neo is gepromoveerd naar de 30 klasse. Noah inderdaad naar de 50 is in de 5 klasse gebleven. En vanmiddag moet de beslissing komen van de bekerronde. Neo heeft 2 gewonnen, betekent dus 6 punten. Noah 32 heeft 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. En dat betekent dus 4 punten. Noord zal dus moeten winnen om verder te kunnen gaan in deze bekerronde. Maar we nemen nog even een hoekschop mee van Neo 25. Komt voor het doel. Een Corné Mout aan. De keeper van deze middag. Die komt er weg. En zo kan Noord 32 verder uitnemen. 0-0. Hier in Strangkapelle. Tussen Neo 25 en Noord 32.
0: Ja, en ook in het kader van het bekervoetbal voetbalt Woudegum vanmiddag uit tegen BZC14 in Brakel. En daar is aanwezig Servaas Verhoeks. Goedemiddag Servaas.
3: Oké, goedemiddag hier. Een wedstrijd waar ik naar ga zitten kijken en ga zitten praten voor de radio. Is eigenlijk niet meer van belang. Het is echt een vriendschappelijk potje. Maar ja, het is ook weer gelijk een training voor volgende week als de competitie begint. Hier is gespeeld 7 minuten. 2 prachtige kansen al voor BZC. En keeper was goed van Woudrichem. Hier altijd nog de stand. Daar komt dan zelf. Daar komt BZC. Die gaan er langs heen. Balletje voorbij en dan komt het schot. En op de paal. Jammer voor BZC hier. Anders had het 1-0. Maar de bal is nog niet weg. Er wordt nog een kans gegeven. De bal wordt opgeruimd door Woudrichem. Hier tussen BZC en Woudrichem. De stand van 0-0. Speelt 7 minuten.
0: En de volgende wedstrijd op ons lijstje is de wedstrijd GRC 14 tegen Altena. En vanmiddag staat daar Fred Wessels langs de lijn. Goedemiddag Fred. Ik hoor nog geen Fred, dus ik ga even opnieuw proberen om contact te krijgen met Fred. Gaan we even kijken of we naar die wedstrijd ook toe kunnen gaan. Want we willen toch wel even horen hoe het er daar voor staat bij die wedstrijd. Dan gaan we dus naar Giese Rijswijk, naar de wedstrijd GRC 14 Altena. Fred Wissels, goedemiddag.
4: Ik bel zo snel mogelijk terug.
0: Ik krijg een voicemail van Fred. Ja, dat gaat er dus nog even niet worden. Gaan we zo meteen daar naartoe. En ik zag net ook dat ik volgens mij het ook over beatsport kan gaan hebben. Want aan de telefoon hangt hangt René van der Giezen. Goedemiddag, René.
4: Ja. Excuus, ik zat midden in een prijsuitreiking die ik moest begeleiden. Dus ik pikte je telefoontje niet op, maar fijn dat ik er even tussendoor kan.
0: Ja, goede timing had ik blijkbaar. Dus,
4: goede timing, ja, zeker. Eventjes op de radio over beachsport. Vanuit Midwolda, of all places. Dan zal je zeggen, ja, wat doe je daar nou? Nou, hier is een ontzettend leuk volleybalkamp van een groep enthousiaste kinderen, 48 om precies te zijn. En die wilden heel graag een beachvolleybalkliniek. En kunnen wij het een en ander als het gaat over beachvolleybal en trainingen geven en clinics. Dus ja, wij hebben besloten om deze zaterdag naar Groningen te rijden en dan vergeten te remmen, want het is nog een stukje verder. En daar bijna op de Duitse grens hebben we zojuist een hartstikke leuk kliniek gegeven voor een hele grote groep enthousiaste kinderen en begeleiders. Die hebben het Kadijk Beach Volleybal startsysteem onder de knie gekregen, kan je wel zeggen. Bedacht door de Bora. En daarmee kan je heel veel kinderen heel snel leuke wedstrijden laten spelen. Een leuk toernooitje laten spelen. Dat hebben we gedaan. En wat ik al zei, daar hoort ook de prijsuitreiking bij. En die hebben we net achter de rug. Dus een berg beach enthousiasme in Groningen en wijde omstreken. Maar natuurlijk ook in Werkendam. Want hadden we gisteravond een toernooi. Dat was voor de stichting Open Doors. Dat is een christelijke stichting die geld inzamelen. In dit geval was er een groep jongeren uit Werkendam die dat met veel enthousiasme doen voor de vervolgde christenen in Vietnam. En daar hebben ze een fantastisch bedrag opgehaald. Ik heb begrepen iets in de buurt van 60.000 euro. Dat is overigens niet alleen met beachvolleybal, maar met acties die ze al heel lang voeren. En onder andere maakte ook van hun geldwervingsactie een mooi beachvolleybal toernooi deel uit. En wij mochten dat toernooi doen. 15 hele gezellige teams die lekker gebeachvolleybald hebben gisteravond. En daarmee ook hebben bijgedragen aan het goede doel. Dus bijzondere week kan ik wel zeggen. Maar ontzettend leuk om te doen.
0: Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Ja.
4: En wat hebben we verder nog op de agenda? Er staan nog de nodige toernooien aan te komen. 18 september, dat is aanstaande vrijdag, is er weer een bedrijventoernooi in Werkendam op de Koopakkerdijk. Dus daar kan iedereen die een groepje vrienden heeft of familie zich voor inschrijven. Leuk, gezellig, 4-4. Ondergetekende zal daar deze keer even niet bij zijn, want die is even elders, een weekje of twee. Mijn zomervakantie die gaat morgen beginnen. Dat wil niet zeggen dat je me volgende week niet kan bellen, tenzij je zegt van dat doe ik niet. Maar het kan in principe wel, want ik zorg gewoon dat ik op de hoogte blijf van al het beachnieuws. En straks in het tweede blokje hebben we ook nog wat top beachvolleybal, Kevin.
0: Ja, ik wil je volgende week met alle plezier bellen, René, dat sowieso. Als maar niet te veel over het mooie weer gaat en zo dan. Want ik denk dat het bij ons dan er wat minder uitziet.
4: Ik ga het zien. Maar ik zal het niet nalaten om hier en daar toch een kleine cynische opmerking te maken. Ja
0: precies. Hè? Ja, precies. Ik voel het al een klein beetje. Ja. Goed. Laten wij elkaar inderdaad straks rond 4:15 weer spreken, René. En dan praten we even verder bij.
4: Gaan we doen. Dankjewel. Tot straks.
0: Ja, bedankt. Ja, dag. Ja, René van der Giezen dus even tussendoor. Het beachsport van beachsportvereniging Werkendam. En straks om 4:15 spreken we nogmaals in dit programma van Weekendsport. En zo meteen keren we terug naar het live

0: met onder andere dit nummer Dangerous. Hoorde je hier op Radio AFM. Waar we terugkeren naar het live voetbal van vandaag. Terug naar de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maarsluis. Teus Prinsen.
1: Ja, hier zit een speler van Maarsluis. Zit op het middenveld geblesseerd, denk ik. Ja, Achillesveen blijft gewoon doorvoetballen. Even kijken, hij staat op. Dus hij gaat gewoon weer spelen. Achillesveen nu wel iets effectiever geworden in de aanval. Nu is het hier al aan de linkerkant. Is het Uitenstaatse die de bal inspeelt op Nando Huiverts. En die zal gaan voor de rechterkant, waar natuurlijk Jochem Schij staat. Jochem natuurlijk verweert twee spelers te passeren en speelt de bal in Pim Goossens. En Jochem weer aan de bal, maar de bal te ver voor zich uit. En zo kan Excelsior weer beginnen die aanval op te zoeken. Maar het is Pim Goossens die de bal terugherovert. En dan gaat Gillesveen weer die aanval zoeken. Via de linkerkant is het Sky van Dongen. Hij speelt de bal diep, maar het is de verdediger van Excelsior Maarsluis die heel simpel de bal oppikt. Hier inmiddels in mijn 19 minuten gespeelde wedstrijd Achillesveen, Excelsior Maarsluis, tussenstand nog steeds die 0-1.
0: Ja, keren we zometeen uiteraard terug bij die wedstrijd. Dat zal na het nieuws van 3 uur zijn. Overigens dan keren we terug bij de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maarsluis. Voetbalprogramma vandaag bestaande uit 6 wedstrijden die we dus live volgen in dit programma. Waar we nu terugkeren naar de wedstrijd Neo 25 tegen Noah 32. Anton de Waal.
2: Hier weinig te vermelden. De wedstrijd staat een beetje gelijk op. Kansen zijn er nog niet echt. Kansen zijn er niet meer. En dat betekent dat we hier na een kleine minuut binnen hier gespeeld hebben.
0: 0-0 nog steeds al daar dus. Bekerwedstrijd dus. De wedstrijd Neo 25 tegen Noah 32. En wij keren terug naar de wedstrijd BZC 14 tegen Woudegum. Servaas Vroeks.
3: Ja, daarnet verliet ik het dat er 3 prachtige kansen waren voor BZC in de 7e minuut. Maar daar tegen in de 9e minuut gaat Welderich hem 1 keer naar voren en scoorde gelijk de 0-1. Dus hier is de stand tussen BZC 14 en Welderich hem een stand van 0-1.
0: En wij gaan voor het eerst naar de wedstrijd GRC 14 tegen Altena. Vanmiddag daar langs de lijn Fred Wissels. Goedemiddag Fred. Nee, ik blijf denk ik toch te maken te hebben met het feit dat Fred op een of andere manier zijn telefoon niet heeft aanstaan, vermoed ik. Dus dat betekent dat ik zeker straks in het volgende uur naar die wedstrijd ga terugkeren. Ga ik even zo meteen even contact opnemen met Fred om te kijken hoe dat ziet. Ik zie dat hij hem opneemt, maar dat heeft volgens mij alles mee te maken met het feit dat ik direct een voicemail krijg. Dus ik denk dat er wat gemiste oproepen op de telefoon van Fred staan en heel veel volgepraatte voicemails. Dan kijken we nog wel even naar de wedstrijd SSC 55 tegen GDC. Daar is zojuist gescoord door GDC. En is het 0-1 gewonnen bij die wedstrijd. Goed, daarmee kwamen we het einde van het eerste uur van dit programma AFM Weekend.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het verkeer vertraging op. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertraging 5 minuten. De meeste vertraging op dit moment door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Nieuwegein zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Waar het om draait? Staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
11: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
12: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
4: AFM Weekend.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, welkom in de tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport. Waar we in totaal 6 voetbalwedstrijden voor je live volgen. En ondertussen zijn we tot aan 6 uur vanavond dus bij je met dit programma AFM Weekend Sport. In het vorige uur hadden we nog niets gehoord van de wedstrijd GRC 14 Altena. En fijn dat we daar nu wel naartoe kunnen gaan. Vanmiddag daar langs de lijn Fred Wessels. Goedemiddag Fred.
2: Een hele goede middag. Ruim 35 minuten gespeeld. Een bekerwedstrijd, waar gaat het om? GSC kan het eventueel door, maar dan zullen ze met ruime cijfers moeten gaan winnen vandaag. Altena is uitgeschakeld en ziet het puur als een voorbereiding op de tweede competitiehelft. En Altena gaat nu een kans. Oh! En Altena heeft een geweldige kans. Echt voor open goal schiet hier, hoor ik de bal echt van leeg goal over. Maar de stand is inmiddels wel 1-0 voor Altena. Altena had echt een prima eerste half uur op de mat legt. Veld druk zet. En GSC heeft er echt wel duidelijk moeite mee. Maar dit had natuurlijk echt de 0-2 moeten zijn. Hoe dit deze bal overgaat, daar gaan we nog lang over napraten. Maar voorlopig dus hier de stand 0-1 voor een prima spelend Altena.
1: Ja, ik keer uiteraard zometeen daarbij terug. En zien we dat er bij SSC 55 tegen GDC wederom is gescoord. Daar is de stand 0-3 geworden. En wij keren terug naar Achillesveen Excelsior Maarsluis, Teus Prinsen.
3: Ja, hier nog steeds 0-1 op het scorebord. Inmiddels 34 minuten gespeeld bij de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maarsluis. Nu is het Excelsior Maarsluis wat een ingooi mag nemen. De bal komt in de 16 van Achillesveen. Maar het is Sam Spijkers die de bal naar voren speelt. Ik kijk even, daar zit Pim Goossens. Die probeert de bal mee te geven aan Kevin Vermeulen. Maar helaas lukt dat niet. Nu is het weer Excelsior Maarsluis wat op het middenveld van Achillesveen probeert die aanval op te zetten. De bal gaat naar het centrum en het verdedigend is het Tijn Dikke die de bal over de lijn speelt. En mag Excelsior Maarsluis een ingooi geven, net een stukje voorbij de dugout van Achillesveen. En nu is het hier onderbroken door Pim Goossens, maar de bal wordt rondgespeeld achterin het centrum bij Excelsior Maarsluis. En zij gaan weer die aanval zoeken door het centrum. Maar daar is het Jochem Schij die de bal oppikt. En het is Pim Goossens die de bal aanspeelt aan Jochem Schij. En nu is hier de nummer 10. Even kijken van Achillesveen, die probeert natuurlijk door te zetten, maar hij speelt de bal af. Op Kevin Vermeulen. Kevin Vermeulen natuurlijk met een schot. En dat komt in handen van de doelman. Ja, eigenlijk had daar meer in gezeten, maar helaas voor Achillesveen is het een simpele vangbal voor de doelman. En hij mag de bal weer in het spel brengen. Inmiddels 35 minuten gespeeld door de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maarsluis. Tussenstand nog steeds 0-1.
1: En wij keren terug naar Neo 25 tegen Noah 32. Anton de Waal.
4: Ja, er zijn in sprang zijn er nog geen doelpunten gevallen. De wedstrijd gaat geleidelijk op. Dus, de laatste minuut is toch Noah 32 nog iets sterker. En dat... Dat betekent dat we goed stand kunnen houden tegen derde klasse Neo 25. Maar helaas zijn er aan onze kant nog geen doelpunten te vermelden. 0-0 dus.
1: En terug dan naar BZC 14 tegen Woudegem. Servaas Vroeks.
5: Ja, hier wordt wel gescoord. We verlieten met een 24 of 26 minuten was het de gelijkmaker van BZC. En het was 2 minuten later Woudegem weer op de aanval. En die scoorde de 1-2. En nu juist, nu zijn we op 2-2 gekomen. BZC scoorde in de rechter benedenhoek. Hier de stand tussen BZC 14 en Woudegem. De stand van 2-2, gespeeld 34 minuten.
1: Ja, en zojuist om 3 uur van start gegaan, althans volgens mij een paar minuutjes later. De wedstrijd Kooswakker Boys tegen Rijnsburgse Boys. In de vanmiddag daar langs de lijn, Dick Dame. Goedemiddag, Dick.
6: Goedemiddag. We komen op het juiste moment, want Kooswakker Boys bijna tot scoren hier op de zwaaier tegen Rijnsburgse Boys. We zijn een minuutje of 5 onderweg. Ja, een zeer levendige wedstrijd tot die eerste 5 minuten. En laten we hopen dat het niveau zo'n 90 minuten lang mag zijn van beide zijden. Rijnsburgse Boys, toch ook een gerenommeerde club in het zaterdag amateurvoetbal. Nu Kooswakker Boys weer in balbezit via Gwern Stout. Kooswakker Boys vanmiddag spelend met in het doel Raymond ten Hove. De achterhoede bestaat uit Sam Soetens, 23, Jesse Giebels, Tom Sas en Damien den Beste. Met op het middenveld Zenia Deurlo, Gwern Stout, Grabdame en Damien Tiemann en Milan van den Berg. Spits aan de zijde van Kooswakker Boys. Ja, wat... Wat verschuivingen in het elftal ten opzichte van vorige week toen de winst werd behaald in Raalte. Bij de vleugelaanvallers die zijn vandaag niet aanwezig. Eén zit wissel. en andere geblesseerd. En ook Frank Keukens wordt nog gemist in het elftal van Dennis de Nooijer. Maar goed, Kozakkenboys uitstekend begonnen. 4 gespeeld, 7. En laten we hopen dat het vandaag een gevolg kan geven aan die goede resultaten in de competitie tot nog toe. Alleen de teleurstelling van de eerste wedstrijd tegen IJsselmeervogels is uitgewist. En laten we hopen dat het vanmiddag tegen Rijnsburgse Boys opnieuw tot een goed resultaat mag leiden. Voorlopig hebben we hier 6,5 minuut op de klok staan. Stand is inmiddels nog steeds 0-0. Maar wat ik al zei, een hele levendige openingsfase hier in het elft tussen twee grootmachten uit het zaterdagvoetbal. Voorlopig dus 0-0 na 7 minuten bijna gespeeld te hebben.
1: Ja, en dan gaan wij naar de wedstrijd MVV 58 tegen Sleewijk. In de middag daar langs de lijn, Danny Biemans. Goedemiddag, Danny.
7: Goedemiddag. Het is lekker, het is half bewolkt. Het zonnetje wil doorkomen, maar durft nog niet helemaal. En hier iets mindere grootmachten die aan het werk zijn in de derde en vierde klasse Meteren en Sleewijk. Sleewijk tot dusver in de beker alles gewonnen. Meteren 1 gelijk en 1 verloren. Dus, of 1 gewonnen ook. Dus op het moment dat Sleewijk een puntje pakt, dan zijn we een ronde door. Maar Sleewijk is wel een stand verplicht om hier gewoon te winnen. Om te winnen. En dat moet ook maar gaan gebeuren vanmiddag. Voorlopig is het nog 0-0. Sleewijk speelt met Stefan Lankar op de goal. Ton Drost, Pieter Jeugd van der Plas, Milan Schram, Juri Bok, Rick Rijkers, Sven de Man, Thomas Wegenaar, Finn Pruijsen, Lankar, Jasper en Mac Tamin. En die laatste is weer fit bevonden door de trainer. Dus die neemt de plek over van Mikkel Koek. En de trainer wil hem even zien, kijken hoe het met hem gaat. En dan daar zijn dit soort wedstrijden prima gelegenheid. Het zijn veredelde oefenwedstrijden, zei onze trainer een paar weken geleden. Ja, zo zit hij het ook. En ik denk ook wel dat je het zo moet bekijken. Het sportpark van Meter is aardig opgeknapt. Want ik sta nu tussen twee schitterende kunstgrasvelden. En de tijd dat ik hier nog voetbal, dan was het tot je enkels in de blubber. En hopen dat je niet over het hek gestopt bent. Nou, dat is nu wel veranderd. Want die blubber is er niet meer. Het zal korrel zijn, korrel rubber. Waar je dan ook zwart van wordt. Maar dat is een andere manier van vies worden dan de blubber die hier vroeger lag. Maar het is traditioneel altijd lastig tegen Meter. Ja, jongens die stropen de mouw op. Dat deed ze al in mijn tijd. En dat is heel lang geleden. En dat doen ze nu weer. Ze gaan daarvoor. Daar is het clubje ook naar. Altijd wel een leuke vereniging om hier te komen. Maar makkelijk is het voor Sleewijk nooit. Dus we zullen zien wat dat gaat brengen vanmiddag. Middels 10 minuten gespeeld. En hopen op een mooie wedstrijd.
1: Goed, blijven we uiteraard volgen met Danny Biemans dus langs de lijn bij MVV 58 tegen Sleewijk. En zojuist ook van start gegaan VVGZ tegen Almkerk en SVS 65 tegen Sparta 30. En die wedstrijden volgen we zo goed mogelijk hier aan de zijlijn.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Samuel Welten en Russo en Boom hoorde je hier op Radio AFM. Waar we terugkeren naar de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maarsluis Teus Prinsen.
1: Ja, het spel is hier even stil. Een opstootje hier over voor onze radiokamer. Ja, er wordt geduwd en toch wat tikjes uitgedeeld. Ik kijk even wat scheidsrechter Kuipers ervan vindt. Hij wacht het even af. Ja. Hij kijkt even wat er aan de hand is. Hij geeft een gele kaart.
2: Aan de aanvoerder en van
1: Sky. Aan twee spelers van Achilles. En één speler van Achillesveen. Dat is volgens mij Sky van Dongen. En de aanvoerder van Excelsior Maarsluis. En daarna geeft hij hier een stuiterbal in het voordeel van Excelsior Maarsluis. Ja, hierover nog een minuutje of anderhalf te gaan bij de wedstrijd. Achillesveen, Excelsior Maarsluis. Nog steeds die 0-1. Wat net was het Pim Goossens uit in de voorzet van Kevin Vermeulen de bal net aan de verkeerde kant van de paal langskopte. En zat hier gewoon de 1-1 op het scorebord gestaan. Wat eigenlijk, gezien het spelbeeld, wel de verwachting is. Achillesveen zeker in het laatste half uur. De betere hier tegen dit Excelsior Maarsluis. Nu is het Excelsior Maarsluis aan de buitenkant die de bal inspeelt op de speler. En dan gaat even kijken. Maar het is Sam Spijkers die daar veel snelheid heeft. En de bal over de lijn laat rollen. Nou, hij geeft hem toch naar voren. Maar Kevin Vermeulen de bal oppikt. Hij speelt de bal in één keer door op Pim Goossens en de doelman komt eruit. Maar de bal wordt eigenlijk niet opgevangen door een speler van Achillesveen. Wat eigenlijk wel de bedoeling was. Maar zo kan Excelsior Maarsluis weer uit de verdediging de bal naar voren schuiven. Nou, kijk even. Het is een centrale verdediger die daar de bal op pikt. En hij zal de bal lang spelen. Ik denk dat scheidsrechter Kuipers hier wel 2 minuutjes bij laat komen voor de tijd die hij heeft. Voor een paar blessurebehandelingen en net het opstootje hier bij de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maarsluis. Klok staat inmiddels op 45. En nu is het Excelsior Maarsluis wat de bal inspeelt. Maar daar is het de verdediger van Achillesveen wat de bal weer verovert. Maar het is toch weer Excelsior Maarsluis. Ja, Achillesveen is eigenlijk een beetje slordig aan de bal. En zo komt de bal weer naar voren toe. En kijk even, daar is het Sky van Dongen die de bal oppikt. En het is Kevin Vermeulen. Hier een overtreding door de speler, door de aanvoerder van Excelsior Maarsluis. En mag Achillesveen hier op de middenlijn die vrije trap nemen. En die vrije trap wordt ingespeeld hier op Sky van Dongen. Ja. Nou, nu is het weer een overtreding. En het is de scheidsrechter, die geeft een gele kaart aan een van de verdedigers van Excelsior Maarsluis. Nou, een overtreding op Kevin Vermeulen. Ja, ik dacht eigenlijk dat het de aanvoerder was, want die heeft al een keer geel gehad. Maar het is een andere verdediger, anders had hij goed met rood afgemoeten. Nu mag Achillesveen nog die vrije trap nemen. En kijk even wie dat gaat doen. Die nemen we nog even mee. Even kijken, het is Jochem Schij die die vrije trap gaat nemen. Hij zal hem lang spelen, ik denk ik, op het hoofd van Pim Goossens. En de bal wordt hoog ingebracht en het is Pim Goossens, maar het is een simpele vangbal voor de doelman. En nu glijdt de scheidsrechter voor het rustsignaal bij de wedstrijd. Achillesveen Excelsior Maarsluis, tussenstand nog steeds die 0-1.
0: Ja, en volgens mij heeft het rustsignaal inmiddels ook geklonken bij GSC 14 Altena, of niet Fred Wessels?
3: Het Russisch had verklonken, de stand 0-1 voor Altena. Zijn er nog dingen gebeurd? Jazeker. Die nieuwe regel, waar niet iedereen mee eens is, voor praten of voor eventueel spelbederf. Lucas Junatovski wou de bal gewoon terugkeren, tikken naar de keeper, omdat het een doeltrap was. Voor de scheidsrechter was dat spelbederf. En dan heb je die nieuwe regel, dan krijg je een gele kaart en mag je 10 minuten gaan zitten. Dus dan mag je straks ook nog 5 minuten in de tweede helft gaan doen. En verder eindigde de wedstrijd met een schok, want Joris had de bal vol gehad in zijn gezicht geschoten en bleef even roerloos liggen. En er was grote paniek in allemaal, maar gelukkig is hij zelf opgestaan en is hij nu richting de kleedkamer. En is het inderdaad rust met stand van 0-1 voor Altena.
0: Ja, nou goed, fijn om te horen dat het in ieder geval weer goed met hem lijkt te gaan. En dan keren we nog even terug naar BZC 14 Woudegum, Servaas Vroeks.
4: Ja, er staat 45 minuten op het scorebord en de stand 2-2. We krijgen nu een cornerbal voor BVC op het doel van Woudrich. En de bal die komt eraan en we gaan kijken of het die af gaat lopen. Het is naast geschoten hier. Dus het zou wel rust zijn. Er is nu rust. Verstand? BZC 14, Waldrichem 2-2.
0: Ja, dan even de ruststanden op een rij. SSC 55, GDC 0-3. Neo 25 tegen Noah 32. Ja, ik vermoed dat daar de ruststand 0-0 is. Ik heb daar nog geen veranderingen voorbij zien komen. BZC 14, Woudegem dus 2-2. En GRC 14 tegen Altena 0-1. Ja, en de competitiewedstrijd waar we zojuist ook nog live bij aanwezig waren. Achillesveen, Excelsior, Marsluis. Daar is de stand op dit moment 0-1. Dat betekent dat we zo meteen terugkeren naar de wedstrijden van 3 uur. Nou, ik denk dat we even snel naar de wedstrijd van 3 uur toe gaan als ik het nu zo zie. Want dat lijkt mij een mooi moment om even terug te keren naar het live voetbal van dit moment. Ik kan je overigens nog wel zeggen dat er gescoord is bij SVS 65 tegen Sparta 30. Daar is 0-1 geworden. En wij keren terug naar Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. Dick Dame. Dick Dame. Ik begrijp dat Dick ons niet hoort. Maar goed, er is zojuist wel gescoord daar. Het is 1-0 geworden. En ik ga zo meteen even terugkeren naar die wedstrijd dan. In dit programma AFM Weekend Sports. Maar nu Superman.

0: Ja, Supergrass en All Rights. Ik draai hem even wat naar achter toe. We gaan zo meteen wel luisteren naar die plaat. Maar we keren nog even terug naar Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. Dick Dame.
1: Ja, inmiddels 18 minuten op de klok hier op de Zwaaier. En Kozakken Boys heeft de leiding genomen. Ik zei het al, aanvallend heeft het al diverse mogelijkheden gecreëerd. Maar het was een uitstekende aanval. Die via de spits Dion Versluis, die een rachtfijne voorzet produceerde. En het was Milan van den Berg vandaag voor het eerst in de basis bij Kozakken Boys. Vorige week al een goede invalbeurt in Raalte. En hij deponeerde de bal achter de kansloze doelman van Rijnsburgse Boys, Tobias van der Klei. En Kozakken Boys leidt dus na 19 minuten hier op Sportpark De Zwaaier met 1-0 tegen Rijnsburgse Boys.
0: Kijk, dat zijn mooie prestaties tot op heden dus. 1-0 dus al daar. Ja, en dan keren wij terug naar MVV 58 tegen Sleewijk. Danny Biemans.
2: Waar Sleewijk de overhand krijgt en wat makkelijker gaat voetballen. Wat de bal wat makkelijker rond laat gaan en ook volop druk geeft op de verdediging van MVV. En dat resulteerde in een fout van de nummer 3 die... Die wilde 3 man uitspelen. Ja, dat moet je niet doen als laatste man. Daar zat Thomas Wegenaar zat er goed op. En die knoepte de bal van hem af. En die loopt alleen op de keeper. Had hem af kunnen spelen op Milan Schram. Maar koos zelf voor het hoekje aan de rechterkant van de keeper. En die maakt zeer gedecideerd de 1-0. Dus het is 0-1 na 20 minuten spelen in het voordeel van Sleewijk.
0: Ja, en bij SVS 65 tegen Sparta 30 is het inmiddels 1-1 geworden. En de wedstrijd VVGZ Almkerk, die gaat ook nog gelijk op. Maar daar is de stand 0-0. We keren zo meteen terug naar het live voetbal. En ja, ik kapte even Supergrass met All Right af. Maar ik stel voor dat we die gewoon vanaf het begin weer gaan horen. Supergrass dus met All Right.

Gedanst. En daarvoor hoorde je ook nog Supergrass met All Right hier op Radio AFM. Programma AFM Weekend Sport waar je naar luistert, waar het bijna 2 minuten over 3:30 is geworden in dit programma. En we zo meteen terugkeren naar de tweede helft van de wedstrijden die om 2:30 zijn gestart. Nog even de ruststanden op een rij. Achillesveen, Excelsior, Maarsluis 0-1. Vroeg doelpunt bij die wedstrijd. En ja, Achillesveen toch wel stevig in de aanvallen. Zien hoe dat in de tweede helft gaat verlopen. SSC 55, GDC 0-3. Neo 25, Noa 32, 0-0. BZC 14, Woudegum 2-2. En GRC 14 tegen Altena 0-1. Dat zijn de standen, de ruststanden van die wedstrijden. Ik vermoed dat daar ieder moment het signaal kan gaan klinken voor de aanvang van de tweede helft. Dan kijken we ook nog even naar de wedstrijden van 3:00. Want bij SVS 65 tegen Sparta 30 is wederom gescoord. Er is het 1-2 geworden. Doelpunt van Rinse Bol, begreep ik zojuist. En bij VVGZ tegen Almkerk, ondanks de 2 kansen die Almkerk al heeft gehad, staat het nog steeds 0-0. Ja, en de 2 wedstrijden die we dan wel live volgen. Kozakker Boys, Rijnsburgse Boys dus 1-0. En MVV 58 tegen Sleewijk 0-1. En uiteraard keren we daar zometeen ook bij terug in dit programma van Weekend Sport. Oh,

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud, hoorde hier op Radio AFM, waar het 7 minuten over 3:30 is geworden en wij terugkeren naar de wedstrijd Kozakker Boys, Rijnsburgse Boys. Dick Dame.
1: Ja, we zijn inmiddels 32 minuten weg hier op de zwaaier. Kozakker Boys weer in balbezit via... Er komt die bal, nou dat kan... Oei, oei, dat is bijna de 2-0 voor Kozakker Boys. Een schitterende bal. Vanaf halverwege de speelhelft van Rijnsburgse Boys is het een geweldige lop. En die gaat ternauwernood over de goal van Rijnsburgse Boys. Ja, het is wat ik al in mijn openingswoord zei. Een heel zeer levendige wedstrijd hier op de Zwaaier. Met aanval op de Rijnsburgse Boys. Maar een Kozakker Boys zeker niet de onderliggende partij. Het heeft de beste mogelijkheden gehad in deze eerste 32 minuten van de wedstrijd. En het heeft slechts één treffer opgeleverd. Maar na een uitstekende voorzet van Dion Versluis op Damien van den Berg. Die de bal uiterst koelbloedig in het net deponeerde. Nu weer balbezit voor de Werkendammers. Ja, nog een klein kwartiertje tot de rust. Maar voorlopig staan de Werkendammers dus op voorsprong hier tegen... Ja, tegen eigenlijk wel een van de betere ploegen van de tweede divisie, Rijnsburgse Boys. Dat ook een matige stap kende, maar de laatste twee wedstrijden in bloedvorm verkeerde. En ja, dat levert Kozakker Boys op dit moment weer een vrije schop op. Arbiter Bronsvoort, resoluut in zijn beslissing. Vasthouden, Sam Versluis, die gaat nog even naar... Milan van den Berg die de arbiter... attendeert op de overtreding van het shirtje trekken. Maar arbiter Bronsvoort houdt de kaarten gelukkig op zak. En dat hoeft ook niet voor shirtje trekken, denk ik, als het niet nodig is. De wedstrijd uiterst sportief en zeer levendig tot nog toe. Grabama achter de bal, de topscorer aan de zijde van Kozakker Boys met 4 treffers. Die gaat die bal nemen. Komt die bal? Nee, dit wordt een prooi voor de doelman van Rijnsburgse Boys. En zo kan de Rijnsburgse Boys weer gaan proberen de aanval te zoeken. Via Tobias van der Kleij, de doelman van de ploeg uit Rijnsburg. Nu een dieptebal. Nu wordt het gevaarlijk voor de Werkendamse formatie. Nu is het... Nou is het Raymond ten Hoven die in ieder geval redding brengt voor de Werkendammers. Maar weer was het Damien de Meste die te aanvallend acteert vanmiddag in die eerste 32, 33 minuten. En ja, de dieptebal van Rijnsburgse Boys was een makkelijke prooi voor de linksbuiten van Rijnsburgse Boys. Die strandde op doelman... Ramon ten Hoven en gelukkig voorkwam hij erger voor de Werkendamse formatie. Voorlopig dus na 35 minuten spelen 1-0 in het voordeel van de Duitsclub.
0: En wij keren dan terug naar de wedstrijd MVV 58 Sleewijk. Danny Biemans.
2: Ik net een samenvattende opmerking maakte hier. Het is rommelig. Het is aan beide kanten rommelig. Er wordt niet heel best gevoetbald. Sleewijk moet eigenlijk de bovenliggende partij zijn. Zeker wat kwaliteit en wat rust betreft. Maar er zit weinig rust aan de bal. Het gaat allemaal in 120 km per uur. Ja, en dan maak je dit soort fouten. Want we hebben niet de kwaliteit om daar om dan ook nog het spelletje te maken. Dus het is, er moet rust aan de bal komen. Nu ook weer een breedtepaas van Ton Drost op Sven de Man. En die stuit het dan vlak voor hem. En die gaat via zijn... kruin over de lijn. Ja, dat zijn allemaal verschillende zaken die dan plaatsvinden. En als Sleewijk de rust krijgt en gewoon gaat voetballen zoals ze dat kunnen, dan denk ik dat we hier een mooie middag tegemoet gaan. Niet dat het tot grote kansen leidt aan zijde van MVV, want die komen er niet aan. En dat zit, wat dat betreft, is kwaliteitsverschil toch iets te groot, vind ik. Maar het is, het is vooral rommelig. En het is ook rommelig aan de zijde van NVV en daar kunnen we hier aan de zijkant niet zo heel veel aan doen. Maar Sleewijk moet gewoon gaan voetballen. Moet de bal opeisen, moet het veld wat groter maken op bepaalde momenten, zodat je rustig aan het voetballen komt. En dan gaat dat wel goed komen. Vooralsnog is het, hebben we 36, 37 minuten gespeeld en is het toch 1-0 in het voordeel van Sleewijk.
0: Ja, en we zien dat Jenner Koek zojuist bij de wedstrijd VVGZ tegen Almkerk heeft gescoord uit een kopbal. En daar is het 0-1 geworden. En wij keren terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Achillesveen, Excelsior, Maarsluis, Teus Prinsen.
3: Ja, daarom zijn de 47 minuten 0-2 geworden. Het was, Achillesveen kwam uit de kleedkamer, denk ik, nog niet helemaal wakker. En het was de nummer 10 die de bal voorgaf. En het was de nummer 18. En kijk, Rocco de Bruin die de doelpunt maakte. En net was het Achillesveen wat de bal op de lat schoot. En nu is Achillesveen weer Kevin Vermeulen die de bal geeft op Pim Goossens. Maar de bal in de handen van de doelman. Ja, Achillesveen voor de rust natuurlijk een heersende ploeg. En daarna zeggen wij, nou luister eens, dit gaat goed komen na de rust. Maar dan gelijk die 0-2 is natuurlijk een domper voor Achillesveen. Nu is het Achillesveen wat natuurlijk weer probeerde die aanval te zoeken. En ja, Excelsior van Sluis kan natuurlijk rustig aandoen nu. En de bal gewoon terugspelen op de laatste verdediger. En zo kijken die aanval op kan bouwen. En via de buitenkant is het de rechterkant. En het is het Uiton Staatsen die heel simpel de bal opvangt. En de bal inspeelt hier op Jochem Schij. Jochem Schij natuurlijk, hij speelt de bal op Pim Goossens. En het is, Jochem krijgt de bal weer terug, maar hij gaat iets te hard. En het is de verdediger van Excelsior Maastricht die daar de bal op pikt. Achillesveen heeft zeker nog niet gewonnen in deze wedstrijd. Maar na 50 minuten staat hij wel de 0-2 op het scorebord.
0: Ja, keren we zometeen terug uiteraard bij die wedstrijd in dit programma AFM Weekendsport. Met het live voetbal dus van vanmiddag bestaande uit 6 wedstrijden die we live volgen. En wij keren dan terug naar de tweede helft van de wedstrijd Neo 25 tegen Noah 32. Anton de Waal.
4: Ja, we hebben hier in Spanje 53 minuten gespeeld. En Noord was op zich ongeveer meter tegen Neo 25. Maar een scherpe aanval van Neo 25 in de 53e minuut. Dat betekent een doelpunt voor Neo 25. Noord 32 is ook een 1-0 achterstand gezet hier in Spanje tegen Neo 25.
5: Dus dat betekent ongeveer...
0: 1-0 dus bij Neo 25 tegen Noah 32. En wij keren dan terug naar de wedstrijd BZC 14 tegen Woudegum. Servaas Vroeks.
6: Ja, het is hier nog steeds die 2-2. Je speelt 50 minuten. We zijn net 5 minuutjes in de tweede helft. Het is even een blessure. Alles ligt even stil. De verzorgster is er van Woudegum bij de jongen. Dus ik moet het hier bij laten. Het is 2-2 en 51 minuten gespeeld.
0: En dan keren we ook terug naar de tweede helft van de wedstrijd GRC 14 Altena. Fred Wissels.
7: Stand is nog 0-1. Al dacht ik net dat het 1-1 zou worden. Maar ik zie dat de grensrechter de vlag omhoog steekt. En de scheidsrechter appelleert dat ook. En dat is 0-1 dus voor Altena. Een totaal ander beeld dan de eerste helft. GRC is heel scherp uit de kleedkamer gekomen. Er zitten veel kort en veel velder op. Alle tweede ballers die in de eerste helft van Altena waren, zijn nu voor GRC. En die hebben dus al 2-3 goede mogelijkheden gehad. En Altena zat in de verdediging. En heeft zelf nog niks weten te creëren in deze tweede helft. Dus we gaan kijken hoe dit zich ontwikkelt. Nu even meenemen. Een schot gaat weer voorlangs bij GRC. Stand hier dus na 56 minuten 0-1 van Altena.
0: Ja, zometeen terug bij die wedstrijd. Bijna rust ook bij de wedstrijd. Kozakker Boys, Rijnsburgse Boys nog steeds 1-0 al daar. VVGZ Almkerk, zojuist wel weer een grote kans voor Almkerk, maar daar is de stand nog 0-1. MVV 58 tegen Sleewijk, ook een tussenstand van 0-1. En SVS 65 tegen Sparta 30, tussenstand 1-2. Uiteraard keren we straks ook in de tweede helft terug bij die twee wedstrijden die je zojuist noemde. En tot die tijd ook muziek op je radio. David Guetta en Sia. En dit is Flames.

0: Flames. David Guetta en Sia Horia en Flames. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. AFM Weekend Sport. Live voetbal dus. Deze middag in totaal 6 wedstrijden die we live voor je volgen. En wij keren terug naar Achillesveen, Excelsior, Maarsluis. Teus Prinsen.
1: Ja, hier fluit de scheidsrechter voor een overtreding op Pim Goossens. En het is Excelsior Maarsluis wat een wissel toe gaat passen. Even kijken. De nummer 4 komt erin. Ik kijk even op mijn lijstje. Darwin Heuvelman. Ja, als je zelf maar sluit, er ook 2 gekomen. En dan kunnen steen. En ja, zeker na de rust. Zeker niet de winter. Waar je tijd zelf niet allemaal gaat. Maar als je steen die vrije trappen wordt genomen door Schuivendommen. Ja, Schuivendommen natuurlijk een van de betere middenvelders. Maar we missen natuurlijk een Fabian Korpraal.
2: Die een hele kaart eraf ging.
1: En Nicky Baggerman, Rick Wells. Ja, we missen natuurlijk al wat geblesseerde jongens hier op tegen de, ja, in de derde divisie. Ligt het spelpeil toch iets hoger als in de vierde divisie. Dus daar willen Sven wel probeert weer uit te breken. Maar de bal wordt ingeleverd en zo kan hier Achillesveen toch die aanval opzetten via Kevin Vermeulen. Hij zal de bal voor moeten brengen. Kijk even, daar is het. Ja, de bal wordt iets hard gespeeld. En het is Jochem Schijn die er net niet bij kan. Hier de klok staat op 57. En een 0-2 tussenstand bij de wedstrijd. Achillesveen, Excelsior Maarsluis.
0: En wij keren terug naar Neo 25, Noah 32. Anton de Waal.
3: Ja, wat moet ik ervan zeggen? Noah 32 is het gelijk aan Neo 25. Zoals ik al meer gezegd heb. Helaas ontbeert ons aan de punten. En dus die 1-0 staat nog steeds in het voordeel van Neo 25. Dus dat betreft heeft Noah 32 nog wel enige tijd om te kunnen doen. Maar de Wart die wordt die onderschept. Ah, dan wordt er de bal afgelopen in de 16. Had toch een kansje geweest om te kunnen doelpunten voor Noah 32. Maar helaas gebeurde dat niet. En daarom staat nog steeds 1-0 in het voordeel van Neo 25.
0: En keren wij terug naar BZC 14 tegen Woudinchem. Servaas Vroeks.
4: Ja, weer een andere stand.

0: de balverlies. En dan kan GSC weer gaan aanvallen. Neemt Alter toch weer even kortstondig over. Maar gelijk weer die vier man erop. Nee, wat dat betreft gebeurt er eigenlijk heel weinig. Niet echt grote kansen. Maar wel een veldoverwicht voor GSC. En de stand is nog steeds 0-1.
1: En keren zometeen in het volgende uur terug bij die wedstrijd. Kijken nog even naar de ruststanden. Kozakken Boys tegen Rijnsburgse Boys. Ruststand is 1-0. VVGZ Almkerk 0-1. Ik heb nog geen rustsignaal voorbij zien komen van de wedstrijd MVV 58 Sleewijk. Maar ik vermoed wel dat het daar rust is. Dan zou de ruststand 0-1 zijn. En BSVS 65 Sparta 30 zou dan de ruststand 1-2 zijn. Zometeen in het volgende uur van dit programma keren we uiteraard bij je terug. Met dan die 6 wedstrijden nog live in dit programma. En we gaan het dan ook hebben over zondag voetbal. Dat doen we met trainercoach Marco de Haas van Dusselse Boys. Praten we even bij over de wedstrijd van afgelopen zondag 6 september. En blikken we alvast even vooruit op de wedstrijd tussen de Boys Dia die morgen op het programma staat. Dat zometeen in dit programma AFM Weekend Sports. Met nog volop aandacht dus voor sport uit Altena. En mocht je zelf wat te melden hebben, we hebben een heel mooi mailadres. Dat is sport@radioafm.nl. sport@radioafm.nl. En dan kun je al je sportieve informatie op kwijt. En zijn we in ieder geval ook bereikbaar voor jou.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Het doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58, berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu
5: AFM.

0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, terug in het derde uur van dit programma AFM Weekend Sport. Waar we in totaal nog 6 wedstrijden voor je live volgen. 6 voetbalwedstrijden heb ik het uiteraard over. En straks ook nog aandacht hebben voor zondag voetbal. We gaan praten met trainer coach Marco de Haas van Dussense Boys. Even terugblikken op de wedstrijd van vorige week zondag. En even voorbeschouwen op de wedstrijd van morgen. Dussense Boys tegen Dia. Wedstrijd die morgen om 2 uur zal gaan aanvangen. Maar eerst terug naar het live voetbal van vanmiddag. Terug naar de wedstrijd Achillesveen Excelsior Maarsluis. Thuis Prinsen.
2: Ja, hier nog steeds 0-2 op het scorebord. Ja, Achillesveen. Zeker niet in mindere van het Excelsior Maarsluis. Maar ja, we missen denk ik wat scorensvermogen. Net heeft Fop Gouwman spelerswissel toegepast. Kevin Vermeulen is eruit gegaan en Varane is in plaats. Dus je komt Rob Keuken. Rob Keuken nu aan de bal aan de linkerkant. En hij speelt de bal terug op Van Dongen. Maar die moet de bal eigenlijk voorbrengen. Maar de bal gaat weer terug. Ik kijk even en nu wordt de bal ingespeeld bij een speler van Excelsior Maarsluis. En kunnen zij weer beginnen vanaf het middenveld die aanval op te zoeken. Ja, het is eigenlijk een beetje slordig en we missen wat scorend vermogen bij Achillesveen. Nu is het Excelsior Maarsluis wat heel snel doorkomt. Maar ja, de grensrechter die twijfelt. Maar uiteindelijk vlakt je toch voor buitenspel. En het was natuurlijk ook toch een goede actie van Sam Spijkers die de bal daar blokkeerde. En mag Achillesveen een stukje buiten de 16 is de doelman die daar die vrije trap neemt. Op Filip van Aanhem, zo kan Achillesveen weer proberen die aanval te zoeken. Kijk even, het gaat over het middenveld. Maar de bal wordt hier aan de rechterkant gespeeld op Sam Spijkers. En daar is het Jochem Schij. Jochem Schij die straks alleen voor de keeper kwam. Maar de bal heel simpel in handen van de doelman schoot. Nu is het hier, leidt die balverlies. Hij probeert natuurlijk een hoekschop uit te halen. Maar krijgt daar een vrije trap tegen. Of een overtreding op de speler van Excelsior Maarsluis. Zij hebben natuurlijk alle tijd. Hier inmiddels staat 78 minuten op de klok. En ja, Achillesveen denk ik dat hier vandaag een pijnlijke nederlaag gaat leiden tegen dit Excelsior Maarsluis.
1: Ja, wij keren dan terug naar Neo 25 tegen Noah 32. Anton de Waal.
3: Ja, Noah 32 tegen die 1-0 achterstand aan bij Neo 25. Als je gewoon op de wedstrijd bekijkt, dan is het zeer onzin. Maar eigenlijk zou zeker de weergave geweest zijn van de wedstrijd. En daarbij komt ook dat Noah 32 best enkele kansjes gehad heeft en de kansen gehad heeft om te kunnen doelpunten. En vooral Wesley de Wart, die heeft daar kunnen profiteren. Fokkers die schiet hoog over. Als hij de bal laag had kunnen houden, zou dat zeker een gevaarlijk ogenblik zijn geweest voor Neo 25.
4: Goeie bal.
3: Helaas staat het nog steeds 1-0 in het voordeel van Neo 25. En we hebben hier nog zo'n kleine 10 minuten te gaan, denk ik. 1-0 voor Neo 25.
1: En wij keren dan terug naar BZC 14 Woudegem. Servaas Vroeks.
5: Ja, hier wordt wel gescoord. Het is een echt vriendschappelijk potje. Maar er wordt af en toe leuk gevoetbald. Hier is de stand al 3-4. En dat wordt net naast gekopt door Woudegem. Anders had het 3-5 geweest. Ik moet zeggen, er wordt leuk gevoetbald af en toe. BZC kreeg net ook een strafschop met het 3-3. Maar het is inmiddels weer 3-4 voor Woudrich. En ik moet zeggen, ze zijn ietsjes beter. En er komt weer een schot. Gaat net over. Hier de stand tussen BZC 14 en Woudrich. Een stand van 3-4.
1: En dan keren wij terug naar GRC 14 Altena. Fred Wessels.
6: Waar de klok op 84 minuten staat. En de stand is nog steeds 0-1. Klopt dat helemaal? Ja, het klopt omdat Altena de eerste helft de bal voor open goal oversloot. Maar goed voorbeeld doet volgen. Ook GSC heeft dat een paar minuten geleden gedaan. De bal die teruggetrokken werd, goal was compleet leeg. Maar ging Huizen ook open. Nu probeert Altena eruit te komen. Pak ik die aanval mee, maar de ploeg wordt gelijk weer onder druk gezet. Aanvallen, de tempo is weer uit de aanval. Bal gaat nog wel verder met Gert Groenenberg. Die kijkt, wil de bal aan de zijkant spelen naar Lucas Jurtowski. Maar die houdt de speler vast. Wordt gekloten. En weer een vrije trap voor GSC. Ja, het is rommelig. Het is nog een minuut of, met zure tijd erbij, denk ik, nog een minuut of 8. En ja, het kan echt alle kanten op. Maar de stand is voorlopig wel 0-1 voor Altena.
1: En wij keren dan terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. Dick Dame.
4: Ja, we zijn inmiddels 5 minuten onderweg in de tweede helft. Stand nog steeds onveranderd, 1 tegen 0. In het voordeel van Kozakken Boys dat nu in balbezit is via de linkerkant weg. Dus komt die bal bij Dion Versluis. Die gaat schieten en die wordt ten oude dood gekeerd door de doelman van Rijnsburgse Boys. Net geen hoekschop op, die bal wordt binnengehouden. En gaat via het spelen van Kozakken Boys over de zijlijn, zodat het een inworp wordt voor Rijnsburgse Boys. Ja, Kozakken Boys zeer dreigend in aanvallend opzicht. Nu weer een bal die gaat over de zijlijn en levert een inworp op voor de uitspelende club Rijnsburgse Boys. Voorlopig dus ruim 6 minuten onderweg in de tweede helft. En we zien wat spelers warm lopen bij Kozakken Boys. Stormop en Sidi Allo, die zullen waarschijnlijk zo dadelijk in de ploeg gaan komen bij de Werkendammers. Voorlopig dus uitstekend werk van de Werkendammers. Die goede zaken zouden doen bij een overwinning vanmiddag hier in Werkendam tegen Rijnsburgse Boys. Kozakken Boys moet uiteraard op de hoede blijven voor de snelle en voorwaartse van Rijnsburgse Boys. Maar voorlopig loopt alles op rolletjes voor de Werkendammers. En laten we hopen dat dat in het verloop van de wedstrijd zo ook zal blijven. Goed, voorlopig dus 1 tegen 0 nog steeds in het voordeel van Kozakken Boys.
1: En wij keren dan terug naar de tweede helft van de wedstrijd MVV 58 Sleewijk. Danny Biemans.
7: Hier nog steeds 0-1 in het voordeel van Sleewijk. En we hebben nu inmiddels 7 minuten naar rust gespeeld. Bij Sleewijk 2 wissels. Jurie Bok is eruit. Daar is Andor van Andor voor in het veld gekomen. En spits en volgens nog matchwinner Thomas Wegenaar is er ook uit. Daar is Remy van der Graaf voor in het veld gekomen. Remy was vorige week het goudhaantje bij de wedstrijd tegen Sparta 30. Die scoorde 2 keer. Dus mogelijk dat dit ook een ommekeer wordt in de scoren. In het moeizame spel van Sleewijk. Ik vind het nog steeds dat het rommelig is. En dat waren ze met me eens ook in de bestuurskamer bij MVV. Dat het een rommelige, onrustige wedstrijd is. Maar dat MVV heeft ook wel een jong ploegje. Want er lopen er een paar bij, die zijn net 16, 17. Dus dat is mooi als je dat als vereniging ook kunt hebben en daarop kunt voortbeduren. Dat ziet er goed uit, maar dat geldt uiteindelijk ook voor Sleewijk. Dat we met veel jonge spelers werken. Nou ja, Andor is nu, die moet volgens mij nog 30 worden en die haalt de gemiddelde leeftijd knap omhoog. Maar de rest is allemaal 18, 19, 20, 21. Dus dat is wel, dat geeft ze. Sleewijk ook veel moed aan de zijde van Sleewijk. Als we het allemaal maar bij elkaar houden en als we allemaal maar fit blijven. Vooralsnog gaat de rommelige wedstrijd gewoon door en is het nog steeds 0-1 in het voordeel van Sleewijk. En net nog een grote kans, of vlak voor rust nog een grote kans, waar Pieter Joost van der Plas en Milan Schelm de bal op de achterlijn of op de doellijn van de tegenstander naar elkaar speelden. En niemand die bal erin wilde schieten. Ja, dat had tot heel simpel de 2-0 moeten zijn. Ja, dat is ook wel een beetje het manco wat bij Sleewijk loopt. Ander van Ander die nu op links doorgaat en hem bijna in de voeten van Remy van der Graaf schuift. Wel een mooie aanval. Dat is toch wel wat we missen deze wedstrijd. Dat gebeurt er weg. Lang genoeg gepraat. 0-1, 55 minuten in de tweede helft.
1: En wij keren terug naar Achillesveen Excelsior Maarsluis. Teus Prinsen.
8: Ja, er ging de zon er in schijnen, want was in de 84e minuut was het Nando Huibers die de 1-2 op het scorebord zette. Maar een minuutje daarna was het toch weer Excelsior Maarsluis via de nummer 9 na de rust in het veld gekomen. Bram Wennekers die de 1-3 aantekende. Dus ja, Achillesveen zal hier vandaag geen punten scoren. We hadden natuurlijk een klein beetje hoop na die 1-2. Ja, we hadden nog een minuutje of 7 te gaan. Dan zeggen we, nou, als er hier vandaag 1 puntje verdiend wordt, dan zijn we er blij mee. Maar daar ziet het zeker niet uit. Nu is het, Excelsior Maarsluis. Wat probeert die aanval te zoeken via de nummer 25 achterin en via het middenveld. Even kijken. Ja, dan wordt de bal opgevangen door Achillesveen. En is het Jochem Schijen die hier aan de rechterkant, die natuurlijk zijn aanval opzet. Even kijken, hij geeft de bal voor. Ja, het is Tim Goossens die hier de 2-3 maakt. Maar natuurlijk heel jammer dat die 1-3 natuurlijk heel snel terugviel. Maar nu is het toch Achillesveen wat nog een minuutje of 4 te gaan heeft bij de wedstrijd. Achillesveen, Excelsior om het thuis. Tussenstand wordt dus 2-3.
1: Ja, we blijven dat uiteraard even in de gaten houden daar. Wordt toch misschien toch nog een klein beetje spannend bij die wedstrijd. We zien overigens dat er zojuist gescoord is bij VVGZ tegen Almkerk in de tweede helft. Aan het begin van de tweede helft is het daar 1-1 geworden.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Future van Alex Warren op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Waar we zien dat de wedstrijd van GDC SSC 55 tegen GDC inmiddels wel afgelopen. Daar is het 1 tegen 4 geworden. En wij keren nog even terug naar Achillesveen, Excelsior Maarsluis. Teus Prinsen.
1: Ja, hier is het 2-3 geworden. Het was Pim Goossens die in de 86e minuut hier de 2-3 liet aantekenen. Nu is er nog een wissel bij Achillesveen hier. En kijk even wie erin komt. Dat is de nummer 5, Tim van Broekhoven. Hij komt in het veld en hij gaat ook gelijk die vrije trap nemen. Ja, Achillesveen zet natuurlijk alles naar voren. Fop Galman roept jongens naar voren. Achter kunnen we het niet halen natuurlijk. En nu zit kijk even van Broekhoven die de bal in het centrum zal brengen. En ik kijk even, er staan een paar spelers van Achillesveen klaar om te wachten. Om te proberen natuurlijk hier die 3-3 te forceren. Hij komt te hoog in. En kijk even, de bal wordt doorgekopt. Maar een simpele valbal voor de doelman van Excelsior Maasluis. Ja, scheidsrechter Kuipers laat nog steeds doorspelen hier. Hij kijkt nog steeds niet op zijn klokje. Maar het is Excelsior Maasluis natuurlijk wat probeert die aanval te zoeken. Nu wordt de bal veroverd door Achillesveen. Maar weer verkeerd ingespeeld. Is het, even kijken, Philip van Arnhem die daar ter val wordt gebracht. Maar scheidsrechter Kuipers laat gewoon doorgaan. En Achillesveen probeert nu natuurlijk toch die aanval te zoeken. Even kijken, het is hier vlak voor me. Wordt de bal ingespeeld. En het is het Pim Goossens die de bal inspeelt op Jochem Schij. Jochem Schij die daar een speler passeert. En een hakje probeert. Maar dat is eigenlijk nog geen teamgenoot van hem die gearriveerd is. En het is weer Philip van Arnhem die de bal oppikt. Maar de bal is over de lijn geweest. En mag Excelsior Maasluis daar een invoer geven. Ja, hier nog een heftige laatste 5 minuten bij deze wedstrijd.
2: Man of the match.
1: Maar het is denk ik toch Achillesveen wat hier de leidende partij wordt.
2: Onze nummer 19 gewisseld.
1: Kijk, en dan wordt hij met de man of the match bekendgemaakt. En dat is Kevin Murray. Nu zit de Keukens die de bal oppikt hier op het middenveld. Via, even kijken, Sky van Dongen komt de bal aan de buitenkant. En die moet voorkomen. Even kijken, het is ja, toch weer balverlies. En het is nu de doelman Luc Brandt die goed uitkomt om een speler van Excelsior Maasluis natuurlijk niet de ruimte te geven. Even kijken, hier is een invoi. Ja, en misschien ook een overtreding van een speler van Excelsior Maasluis. Aan de linkerkant is het toch Tim van Broekhoven die de bal naar voren zal moeten spelen. De klok staat inmiddels op 91-35. Maar er is nog steeds een kansje voor Achillesveen natuurlijk om dat ene puntje, dat kostbare puntje hier vandaag te pakken. De bal wordt hoog ingebracht. Kijk even, het is een verdediger van Excelsior Maasluis die de bal wegwerkt. En zo kunnen zij proberen weer die aanval te zoeken via de buitenkant. Ja, natuurlijk die nummer 14, maar die staat een meter buitenspel. Maar het is Sky van Dongen die daar de bal op pikt. En scheidsrechter Kuipers laat nog steeds spelen hier en brengt de bal hoog in. Maar het is, even kijken, Philip van Arnhem die daar de bal weer probeert in te spelen. Maar het is verdedigend Excelsior Maasluis nog steeds wat probeert uit die verdediging te komen. Nu is het, nu wordt hier al geroepen, een overtreding op de speler van Achillesveen in de 16. En daar had scheidsrechter Kuip misschien die penalty moeten geven. Maar dat gebeurt niet. En zo is het Excelsior Maasluis wat de bal heel simpel over de lijn laat rollen. Ja, dat had eigenlijk het moment geweest voor Achillesveen om die penalty te forceren. Om zo die 3-3 op het scorebord te krijgen. Dus kijk, het is Philip van Arnhem die de bal lang ingooit. Maar het is de verdediger van Excelsior Maasluis die de bal simpel wegkomt. En nu is het aan de andere kant is het Achillesveen. En de speler van Excelsior Maasluis. Ja, hij maakt een rare beweging. Waarschijnlijk de Kuipers doet er niks mee. En nu is het weer Achillesveen wat de bal voorbrengt. Even kijken. Het is een simpele vangbal voor en een overtreding op de doelman van Pim Goossens. Hij maakt wat commentaar op scheidsrechter Kuipers. En die zal denk ik voor het eindsignaal gaan blazen hier bij de wedstrijd. Achillesveen, Excelsior Maasluis. Tussenstand nog steeds die 2-3. Ja, de scheidsrechter staat bij de keeper. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja, die blijft natuurlijk liggen met de bal in zijn hand om wat tijd te forceren. Ik denk misschien dadelijk nog even terugkomen, Kevin. Want dat de hero gaat nog even duren.
0: Ik kom zo meteen inderdaad even terug bij Achillesveen Excelsior Maarsluis. En fijn dat we ondertussen ook nog even Fred Wissels aan de telefoon hebben. We keren nog heel even terug naar GRC 14 Altena. Fred Wissels.
3: Ja, het was echt inderdaad... Mijn voorganger kan heel goed praten, want toen ik in uitzending kwam was er nog 2 minuten te spelen. En inmiddels zijn we al bijna in Nieuwedijk, want we zitten in de auto. Altena heeft gewonnen met 0-1, zwaar bevochten overwinning. Een eerste helft die heel veel hoop geeft, want dat was heel goed voetbal. Tweede helft was het meer vechten. En was het ook wel GSC die wat sterker uit de startblok kwam en meer druk gaf. En zag je toch wat moeilijker krijgen. Maar we zijn als echte kerels overeind gebleven. En we hebben de 3 punten meegenomen in Nieuwedijk. En dat gaan we nu vieren. GSC Altena 0-1.
0: Kijk, het zal een mooi feestje gaan worden daar in Nieuwedijk. En wij keren dan nog terug naar de wedstrijd BZC 14 Woudegum. Servaas Vroeks.
4: Ja, ik moet zeggen, het is de 90ste minuut al. Maar het scorebord staat er 3 voor BZC. 6 voor Woudegum. Woudegum na rust de laatste 20 minuten toch wel beter. En ook een paar fouten van de keeper van BZC moet ik zeggen. Dat ze toch gelukkig wel aan die doelpunt kwamen. Dus nog 1 keer de uitslag. BZC tegen Woudegum. Een stand van 3-6. Maar we hebben misschien nog een paar minuutjes. Hou het maar zo op die 3-6.
0: Ja, goed. Duidelijk in ieder geval dat Woudegum dus heeft gewonnen dus van BZC 14. En dan keren we nog even terug naar Achillesveen Excelsior Maarsluis, Teus Prinsen.
1: Ja, daar schijnt dat de Kuipers voor het eindsignaal. En Excelsior Maarsluis pakt hier 3 kostbare punten. Ja, eigenlijk had Achillesveen net voor tijd nog een penalty verdiend. Maar schijnt dat de Kuipers wijzen dat weg. En zo blijft de eindstand hier 2-3 bij de wedstrijd. Achillesveen, Excelsior Maarsluis.
0: Kijk, tot zover dus die wedstrijd. Volgende week uiteraard weer meer over Achillesveen. Zien we ook dat SSC 55 tegen GDC is afgelopen. Dat is 1-4 geworden. En Neo 25 0 32. Ik weet nog niet zeker of dat is afgelopen, maar ik vermoed van wel. Dan zou de eindstand 1-0 zijn. Zometeen nog even terug naar Kozakkenboys, Rijnsburgse Boys en MVW 58 Sleewijk.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo hoor je en good for you. En wij keren terug naar de wedstrijd Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. Dick Damer.
2: Ja, we zitten inmiddels in de 70ste minuut. En Kozakken Boys heeft een kleine 2 minuten geleden de 2-0 op het scorebord gebracht. Opnieuw was het Damien van den Berg die de trekker overhaalde met een schitterende kopbal. En de Werkendammers voorlopig dus op roze zet hier op de zwaaier. 2-0 de tussenstand, dus uitstekende zaken. Ja, Kozakken Boys verdient het ook. Het is heer en meester hier op de zwaaier. En de stand heeft nog een draaglijk aanzien. Want Kozakken Boys had meerdere malen moeten scoren. Rijnsburg, ja, die zakt de moed toch wel in de schoenen. Want ja, het probeert het allemaal wel. En het is, maar in de slotfase, daar gaat het om het juiste moment om die trekker over te halen. En ja, echte kansen heeft Rijnsburg dan ook nog niet weten te bewerkstelligen vanmiddag hier in de eerste minuten van... Wie is het? Ramon ten Hove die als winnaar uit de strijd komt. Een dieptebal op de spits van Rijnsburgse Boys die angstvallig naar zijn tenen grijpt en de krampverschijnselen waarschijnlijk voelt van de nodige arbeid die al heeft verricht. Maar Kozakken Boys, dat dicteert de wedstrijd hier vanmiddag volledig en staat terecht met 2-0 voor tegen Rijnsburgse Boys.
1: Ja, keren we zo meteen terug. 2-0 dus op dit moment bij Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. Dan zien we dat het bij VVGZ tegen Almkerk nog steeds 1-1 is. En SVS 65 tegen Sparta 30. Daar is de tussenstand 1-2. En wij keren dan terug naar MVV 58 tegen Sleewijk. Danny Biemans.
3: Waar Sleewijk inmiddels voor staat met een met 3-0. Twee goals van Milan Schelm hebben het verschil echt definitief bepaald. Er kwamen 5 wissels in, geloof ik, bij Meteren. Daar zijn ze ook niet sterker van geworden. Maar daarvoor hadden we de 3-0 op de bord. Hoor. Een schitterende aanval. De 2-0 van opgezet door, volgens mij, Pieter Joost van der Plas. Speelt Rick Rijkers in, die hakt hem achter de stand bij Milan Schamstad alleen voor de keeper en schiet hem gedecideerd in. En 2-0 was een actie gewoon volledig op het konto van Milan Schram, die aan de zijkant. Nee, een hoekschop. Wordt nog even in de scrimmage gegooid, nee. Milan die de linksback uitkapt en vrij op de keeper kon aflopen en daardoor de 3-0 kon binnen schieten. Daarna kreeg MVV nog 2 redelijke kansen. Het was allemaal niet... Dus leef ik een beetje gas terug. Er zijn meer wissels ingekomen. Dari Braat is erbij gekomen. Sam van der Schaaf is erbij gekomen. Rick Rijk is eruit. Sam de Man eruit. Dan word je per definitie, en dat heeft niks met de jongens te maken, niet heel veel minder van. Jari is een prima voetballer die goed mee kan voetballen. En Sam heeft vorig jaar... Zijn strepen of dient als rechtsback. Maar de selectie is breed. De selectie is jong. Dus we moeten er maar van uitgaan dat dit een wissel zou het luxe zijn. En Mikkel Koek, die staat nu net voor me. Die is er ook bij gekomen. Dus die is er ook. Maar het zijn allemaal jongens die aan de deur kloppen. En daar worden wij niet als ploeg en als selectie niet veel minder van. En hopen dat dit zo blijft en dat we toch wel zonder al te veel zware blessures de competitie in kunnen gaan en door kunnen zetten. Volgens nog is het 0-3 en we hebben nog een kwartiertje te spelen hier in Meteren. Dat volgens mij stugge kunstgrasveld. Het is redelijk stevig aan het worden. Schijs heeft het goed in de hand. Af en toe wat beslissingen waarvan ik denk van nou, dat kan ook de andere kant op. En dan zeg ik niet welke kant op, maar hij is, hij fluit voor zijn doen hartstikke goed. We hebben wel vaker gehad in de competitie. Moet ik ook zeggen dat die spelers nu praten en dat het geluid hier op die tribune blijft hangen. Dus ik ga zo even vragen, als ze zien dat ik aan de telefoon zit, of ze dan even rustig willen doen op datzelfde. Want ik kan jullie bijna niet verstaan. Ik hoop jullie mij wel. Maar het is 0-3 en ik ga nu onzin praten, dus wij gaan lekker afsluiten.
1: Nou ja, gelukkig horen wij...

0: en Girl Crazy op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Het is 9 minuten over half 5 geworden, ja, moet ik zeggen. In het programma AFM Weekend Sport, waar we zo meteen uiteraard nog terugkeren bij Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys en MVV 58 Sleewijk. Maar we gaan het eerst hebben over zondagvoetbal. Tussense Boys in dit geval aan de telefoon, Marco Daas. Goedemiddag, Marco.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Even terugblikken op de wedstrijd van vorige week. Want toen speelden jullie tweede bekerwedstrijd tegen Ter Heiden. Hoe is die verlopen voor jullie?
1: Ja, eigenlijk wel een beetje zoals verwacht. Dat we een goed resultaat halen, weet je natuurlijk nooit. Alleen de insteek hoe we wilden spelen tegen een hele sterke tegenstander. Ja, die heb ik goed uitgepakt.
0: Ja, goed uitgepakt vanaf het begin al?
1: Je weet van tevoren dat op het moment dat je tegen tegenstander speelt die wat hoger spelen van een hoger niveau zijn, dat de tempo behoorlijk hoog ligt en die je onder druk willen zetten. Ja, dan moet je eigenlijk het eerste kwartier 20 minuten zien. Aardig gedaan. En dan hebben we ook de nodige kansen op een voetballende manier kunnen realiseren. Dus dat was heel positief.
0: Ik kan me voorstellen inderdaad, tegen zo'n tegenstander, dat er ook misschien in het begin wel een beetje schrik is bij de spelers.
1: Bij onze spelers bedoel
0: ja,
1: je?
0: Ja, bedoel ik, ja. Ja,
1: ja nou ja, ja schrik. Ik heb van tevoren duidelijk gezegd, je hoeft van niemand schrik te hebben. Kijk, op het moment zeg maar, als je tegen tegenstander speelt van een iets hoger niveau, voetbal blijft voetbal, alleen het tempo ligt veel hoger, de handelingssnelheid is daar, dus... Daar zul je in mee moeten. En op het moment zeg maar, als je dat langer vol kunt gaan houden, wordt het makkelijker om tegen te spelen. Tegen Biredi was dat, vond ik, nog een 45 minuten. Maar afgelopen weekend vond ik dat zeker wel 60 minuten over heel de wedstrijd. Dat we daarin prima mee konden. Dus daar hebben we wel weer een stap in gezet.
0: Wanneer zag je eigenlijk gebeuren, Marco, dat het de goede kant op lijkt te vallen voor jullie?
1: De eerste helft vond ik dat we stand hielden. En daarna wel eigenlijk tot goed voetbal kwamen. Wat kansen creëren. 2-0 gaan rusten. En eigenlijk na 10 minuten, kwartier na rust staat het toch 2-2 op het scorebord. Omdat je eigenlijk, vind ik zelf, twee verkeerde keuzes maakt. Maar daarna vind ik dat we juist daarin wel hebben laten zien dat we die stappen hebben gezet. In plaats van dat we eigenlijk ver terug zijn gevallen, hebben we daar juist de stappen kunnen zetten om vooruit te kunnen blijven voetballen. En creëren we nog behoorlijk wat kansen. Dus dat alleen een dik compliment voor de jongens.
0: Ja, en dan eindigt het uiteindelijk in een toch best relatief dikke overwinning natuurlijk. 2-4 tegen Ter Heiden.
1: Ja, zeker. Zeker. En ik denk op voetbalgebied zeker nog niet eens onverdiend.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen, ja. We hadden het vorige week over, ja, jij net zoals heel veel trainers en clubs beschouwt het bekervoetbal toch een beetje als een soort oefenende wedstrijd, maar het begint al langzaam toch wel wat serieuzer te worden voor jullie.
1: Nou ja, het fijne ervan is dat je in ieder geval onder goede druk jongens aan het werk kan zien. En daarvoor hebben we morgen natuurlijk nog een goede oefenwedstrijd, bekerwedstrijd. Waar wel wat op het spel staat. Ja, bij een gelijkspel vindt de beker hierdoor. Dat is in de clubgeschiedenis, zoals ik het begrepen heb, ook nog zelden voorgekomen. En tegen een goede tegenstander, dus weer eigenlijk een ideaal scenario zeg maar, om een goede wedstrijd te kunnen spelen morgen. En daar gaan we het wel zien.
0: Ja, want morgen inderdaad tegen Dia, dus bij gelijkspel of winst, staan jullie door naar de volgende ronde.
1: Klopt, ja.
0: Dus goed, ik kan me voorstellen dat langzaamaan toch wel een beetje in jullie gedachten begint te komen, zowel bij jou als bij je spelers, van ja, dat zou toch wel heel erg leuk zijn.
1: Nou ja, als je de kans krijgt om het een keer mee te maken als vijfde klasse, dan moet je dat zeker niet nalaten.
0: Nee, en ik las overigens zojuist ook op internet dat promotie van de Dusselse Boys ook nog heel erg interessant zou kunnen worden. Althans, dat werd daar gehind op regio voetbal. Zodat zowel Be Ready als Dusselse Boys allebei in het jubileumjaar tegen elkaar zouden kunnen gaan spelen.
1: Ja, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal wel ambitie met elkaar. En ook met de groep hebben we echt wel uitgesproken. We willen voor het hoogst haalbare gaan. Maar dat begint gewoon van week tot week wedstrijden winnen. En dan pas kun je verder gaan kijken. Want op het moment, we kunnen wel groepen, we willen periode, we willen kampioenschap. Maar als je gewoon een slechte start hebt, dan loop je achter de feiten aan. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we volgende week klaar zijn. En dan van week tot week gaan kijken. Dat we iedere wedstrijd gewoon goed benaderen. En 3 punten gaan halen.
0: Ja, maar goed. Morgen maar eerst dan, nou ja, die bekerwedstrijd. Ik durf het nu ook geen oefenpartij meer te noemen, Marco. Maar die bekerwedstrijd tegen Dia. En die dan maar winnen. Of in ieder geval op zijn minst met een gelijkspel over de streep weten te trekken.
1: Ja, zeker. Kijk, hun zijn de favoriet. En wij zullen daar de underdog in zijn. Maar we willen ons morgen zeker weer laten zien om in ieder geval een resultaat te halen.
0: Nou ja, heel veel succes dan morgen. En ik hoor graag volgende week van je hoe dat verder is afgelopen.
1: Zeker, dan spreken we elkaar weer opnieuw.
0: Oké. Absoluut. Hey, dankjewel voor nu.
1: Hey, dankjewel.
0: Oké, hoi. Marco Daas dus, trainercoach van Dussense Boys. Vorige week dus met 2-4 gewonnen van Ter Heiden. En morgen om 2:00 op het programma Dussense Boys tegen Dia. En we spreken Marco volgende week gewoon weer in dit programma AFM Weekendsport. En keren we nu terug naar het live voetbal. Terug naar de wedstrijd Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. Dick Damer.
2: Hallo.
0: Hey, Dick Damer.
2: Ja, we zitten inmiddels in de 80ste minuut hier in Werkendam. En werkelijk een wervelende show van Kozakken Boys. Inmiddels is de voorsprong opgelopen naar 5-0 in het voordeel van Kozakken Boys. Het laat Rijnsburgse Boys werkelijk alle hoeken van het veld zien. Was het de eerste goal van Milan van den Berg. Vervolgens was het Milan van den Berg die opnieuw de 2-0 aantekende. De 3-0 in de 72ste minuut. Koud een minuut in het veld. Stormhop 3-0. Damien Tiemann in de 75ste minuut tekende voor 4-0. En zojuist in de 80ste minuut was het Gradamer, de topscorer aan Werkendamse zijde, die zijn 5e treffer van het seizoen incasseerde en de 5-0 op het bord bracht. Ja, werkelijk een show van Kozakken Boys. Het maakt vanmiddag reclame voor het amateurvoetbal. En ja, dat geeft de burger moed in Werkendam natuurlijk. Dat het zo tegen een geweldige tegenstander als Rijnsburgse Boys 5 treffers weet in te maken. En ja, de ploeg kansloos laat hier vanmiddag op de zwaaier. Goed, maar ja, we zijn nog even kijken. Hoe lang hebben we nog? Een minuutje of 8 te spelen, officiële speeltijd. Maar ja, dat kan toch mag geen probleem meer zijn voor de Werkendammers. Die uitstekend. Nu is het weer Damien Tiemann die de bal... Nee, die bal weer, dat is te opportunistisch. Die bal van de middenlijn af om die achter de doelman van Rijnsburgse Boys te deponeren. Maar voorlopig dus uitstekende zaken hier vanmiddag op Sportpark De Zwaaier. Voorlopige tussenstand 5-0 in het voordeel van Kozakken Boys.
0: Ja, dan kan het opeens heel snel gaan. Ben je heel even in een ander gesprek en dan worden doelpunt naar doelpunt gescoord. Dus 5-0 bij Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. En wij keren terug naar MVV 58 Sleewijk. Danny Biemans.
3: Waar het hier ook wel 5-0 had kunnen zijn en ook al wel had moeten zijn hoor. Ander van Ander die net alleen op de keeper afgaat. Het iets te mooi wilde doen als hij de bal wat beter onder controle had gehad en dan laat de bal zakken. Dan had hij de hoek voor het uitkiezen, maar hij wilde in de loop en in de stuit de bal over de keeper heen loppen. Nou ja, dat is alleen... dat kan hij over het algemeen wel, maar dat is niet. Dat was vandaag te veel gevaar, denk ik. Sleewijk blijft aanvallen, ondanks de vele wissels en ondanks de 0-3 voorstond. Milan Schram weer alleen op de keeper af. En de keeper pakte netjes in de korte hoek. Waar hij in de eerste helft de korte hoek open liet. En mijn buurman nu die bal er netjes in deponeerde. Ik ben net met hem in discussie, want ik vond dat hij de bal breed had moeten geven. Maar zelf is hij dan overtuigd dat hij de bal netjes in het korte hoekje prikte. Nou ja, dat zijn voetballers altijd redelijk eigenwijs. Dus oude man als mij wilden ze dat toen niet aannemen. Maar laat maar gaan, dat geeft niet. 0-3 en wat ik net al aangaf, dat had ook wel 0-4, 0-5 kunnen zijn. Misschien ook wel moeten zijn. Nu een hoekschop aan de kant van Sleewijk waar Remy van der Graaf de bal bij de tweede paal probeerde in te koppen, maar die weggewerkt werd. Vin Pruijsen schiet nu de bal naar Culemborg volgens mij. Die zijn ze nu aan het halen. Tenminste, als hij ook nog terug te vinden is. Maar net zoals in het eerste verslag ga ik nu weer uit mijn nek zwetsen. Dus het is 0-3, 85 minuten gespeeld. En ik denk dat we hiermee naar Sleewijk gaan.
0: Kijk. Nou, dat is een mooie eindstand als dat inderdaad dan ook de eindstand gaat worden bij die wedstrijd MV 58 tegen Sleewijk 0-3. En we zien dat het bij SVS 65 tegen Sparta 30 inmiddels 1-4 is geworden. Daar ook nog een minuutje of 5 te spelen. En bij VVGZ Almkerk staat het nog steeds 1-1. En ook daar een minuutje of 5 nog te

0: Casanova had de bal uitgerekend had hij kunnen pakken. Maar die bal werd van richting veranderd en dat was de 5-1. Maar zojuist is het opnieuw de topscorer van Kozakke Boys, Gradame, die de 6-1 op het scorebord brengt. Ja, een monsterscore vanmiddag hier op de Zwaaier. Een gala-voorstelling van de Werkendammers. En dat doet de toeschouwers in vreugde exploderen hier op de Zwaaier. En het zal heel lang onrustig blijven, denk ik. Want ja, zo had het toch niemand verwacht. Misschien gehoopt op een overwinning. Maar Rijnsburgse Boys, dat is vanmiddag een maatje te klein voor Kozakke Boys. En het is een volkomen terechte overwinning. En een duidelijke cijfer schreef Kozakke Boys vanmiddag hier al zijn visitekaartje af. En schuift het op de ranglijst. Waarschijnlijk naar plek 2 of 3 op de ranglijst. En dat heeft de burger hier in Werkendam natuurlijk heel veel moed. Maar voorlopig gaat het hier vanmiddag met 3 punten in de tas. De volgende wedstrijd volgende week naar HAC Hardenberg tegemoet. Voorlopig dus 6 tegen 1. Nog enkele minuten te spelen. Nee, scheidsrechter Wim Bronsvoort maakt een eind aan deze wedstrijd. Kozakke Boys wint vanmiddag hier met 6 tegen 1 tegen Rijnsburgse Boys.
1: Kijk, hele dikke overwinning dus te pakken voor Kozakke Boys. 6 tegen 1 is dus de eindstand al daar geworden. We zien dat er nog gescoord is bij VVGZ tegen Almkerk. Wederom een doelpunt van Jenner Koek. 1 tegen 2 geworden. En bij SVS 65 tegen Sparta 30 staat het 1 tegen 5. Daar kan ook ieder moment het eindsignaal gaan klinken. En ook bij MVV 58 tegen Sleewijk is er voor mij geen verandering meer gekomen in de stand. En dan zou daar de tussenstand 0 tegen 3 zijn. En wellicht is dat dan ook de eindstand in die wedstrijd. Daarmee kwamen we aan het einde van de derde uur van dit programma AFM Weekendsport. Volgende uur keren we uiteraard nog bij je terug met dan de uitslagen van het voetbalprogramma van vandaag nog voor je op een rij. We gaan het nog hebben over Beachsport, Beachsportvereniging Werkendam. We hebben het over de motocross in Almkerk, die volgende week zaterdag op het programma staat. En we hebben het nog over korfbal. ACKC uit Almkerk speelde vandaag een wedstrijd thuis tegen Zuid 27. Daarover zijn we zo meteen veel meer.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375 Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee.
11: WoonIdee in Veen.
10: Aan de Begijnhof.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
14: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk,
5: daar draait het om.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
15: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
15: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
16: Met nu
15: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, welkom in het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sport. Het is 6 minuten over 5 geworden in dit programma. Waar we zo meteen, zo rond 4:15, alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij gaan zetten. Even kijken naar het bekervoetbal. En de twee divisies waar er ook nog in het kader van de competitie werd gevoetbald. Hè? Tweede divisie en derde divisie. Daarover zo meteen veel meer. Daarnaast in dit programma zo meteen ook nog aandacht voor Beachsports. We gaan bellen mee. Wederom met René van der Giezen van Beachsportvereniging Werkendam. We spraken hem in dit programma, in het eerste uur ook al even. Toen ver weg in het verre Groningen. Ik vermoed zometeen wat dichter bij huis. En daarover zometeen dan ook veel meer. Ja, volgende week zaterdag 19 september. Dan wordt in Almkerk weer de Motocross Almkerk georganiseerd. We gaan zometeen even bellen met John Verduin om te horen wat er allemaal op het programma staat. En wat er allemaal staat te gebeuren volgende week zaterdag dus in Almkerk. En we hebben het over korfbal. ACKC uit Almkerk speelde vanmiddag, denk ik dat die wedstrijd inmiddels is afgelopen, wedstrijd tegen Zuid 27. En daarover hebben we het zo meteen met Arend Peter van Schoor, die ons bijpraat over het verloop van die wedstrijd. Dat zijn de onderwerpen voor het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sport. En mocht je zelf wat te melden hebben, dan kan het altijd. sport@radioafm.nl, dat is ons mailadres. sport@radioafm.nl.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

and Trustful. Je hebt Radio AFM. Het is 14 minuten over 5 geworden in dit programma AFM Weekend Sports. Ja, half minuutje te vroeg. Maar toch zitten we uit uitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op rij. Ja, normaal gesproken proberen we dat natuurlijk strak om 4:15 te doen. Ja, het is vandaag zaterdag 12 september 2026. En dit zijn de uitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. Dan beginnen we met de tweede divisie. Helemaal bovenaan. Kozakken Boys tegen Rijnsburgse Boys. Dikke overwinning. 6-1 geworden. IJsselmeervogels tegen GVV. Ja, die wedstrijd is gestaakt bij een stand van 0-2. En volgens mij was die wedstrijd ook gestaakt aan het einde van de eerste helft. Of eigenlijk aan het begin van de tweede helft. Ja, er zijn wat vervelende beelden ook die daarover zichtbaar zijn. Want daar die streekderby, IJsselmeervogels GVV, daar is een klap uitgedeeld in de spelerstunnel aan een speler. Quirmo Durnay, als ik het goed zeg, van IJsselmeervogels, heeft een klap gehad in de spelerstunnel. Het is niet bekend wie die klap heeft gegeven, maar ja, het ziet er niet best uit hoe zijn gezicht eruit ziet na die klap. Deze Durnay maakte afgelopen zomer de overstap van GVV naar IJsselmeervogels. Dus ja, mogelijk dat daar een verband zit. Maar vervolgens besloot men dus niet meer verder te spelen bij een stand dus van 0-2 wedstrijd gestaakt. Wordt later waarschijnlijk bekend of die wedstrijd nog wordt uitgespeeld. Dan het vervolg van de einduitslagen. Barendrechthoek 1-1. Jong Sparta Rotterdam-Katwijk werd 2-2. Kloetingen RKAV Volendam 1-1. Quick Boys Roda Raalten 3-1. Jong Almere City FC tegen Spakenburg 0-3. Op dit moment nog aan het spelen, maar kan ieder moment tot een einde komen. De wedstrijd AFC tegen HAC Hardenberg. Daar is de tussenstand 2-2. En vanavond nog op het programma om 6:00. De treffers tegen Koninklijke HFC. Ja, en zoals Dick Dame al zei, ja, dat wordt een mooie plek voor nu voor Kozakken Boys in de stand van de tweede divisie. Staan op plek nummer 3 met 10 punten uit 5 wedstrijden. Op plek 4 vinden we dan nog HAC Hardenberg met 10 punten uit 4 wedstrijden. En Quick Boys staat dan op 1 met 15 punten uit 5 wedstrijden. Ja, alleen als de treffers vanavond weten te winnen, dan komt Kozakken Boys een plekje lager terecht. Dus zou het op de 4e plek zijn. Maar nog steeds heel erg mooi in deze fase van de competitie op plek nummer 3 dus te vinden. Dan gaan we naar de derde divisie B. Ja, Achillesveen Excelsior Maarsluis eindigt uiteindelijk in 2-3. Met toch nog een hele knappe achtervolging dus van Achillesveen. Wat bijna leidde dus tot 3-3. Portugal Gemert 1-2. FC Lisse TOGB 3-2. En Noordwijk VVSB 2-0. Nog twee wedstrijden die vanavond worden gespeeld. Dat is RBC tegen Blauwgeel 38. Die wordt vanavond om 7:00 gespeeld. En Groene Ster Zwaluwe wordt vanavond om 19:30 gespeeld. Dan drie wedstrijden nog morgen. UDO 19 tegen EVV Echt. Dongen tegen Goes en Oena tegen FC Rijnvogels. Ja, en Achillesveen is op dit moment op plek nummer 14 te vinden in de competitie. Dan nog de wedstrijden in het kader van de KNVB Districtsbeker. De poolfasen. VVGZ tegen Almkerk 1-3. BZC 14 Woudegem 3-6. MVV 58 Sleewijk 0-3. SVS 65 tegen Sparta 30 1-5. GRC 14 Altena 0-1. SSC 55 GDC 1-4. En Neo 25 tegen Noa 32 eindigde in 1-0. Ja, en zoals eerder ook al gemeld, de wedstrijd DSS 14 tegen Wilhelmina 26 is komen te vervallen omdat DSS 14 uit het bekertoernooi is gestapt. En Wilhelmina 26 heeft vanmiddag geoefend tegen SVW, maar daar heb ik niet van gezien hoe die wedstrijd verder is verlopen. En dan wordt er ook nog morgen gebekerd. Morgen op het programma Ter Heide tegen Be Ready en Dussense Boys tegen Dia. En daar hadden we het straks al even over met trainercoach Marco de Haas van Dussense Boys. Nou ja, mooi als Dussense Boys die wedstrijd of gelijk weten spelen of weten te winnen. Want dan zijn ze door ook naar de volgende ronde van het bekertoernooi. Goed, dat waren de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. Volgende week dan start ook voor de overige clubs uit Altena dus de competitie. En dan hopen we daar weer volledig bij te zijn in dit programma AFM Weekend Sports. Met zometeen in dit programma aandacht voor Beachsport. We gaan nog even bellen met René van der Giessen van Beachsportvereniging Werkendam. Maar eerst op je radio, Somjeu. En die grote meezingen van ze. Dit is

0: Somjeu en Multicolor. En daarmee werd het 8 minuten voor 17:30 in die programma AFM Weekendsport. Gaan wij het hebben over beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giezen. Goedemiddag René.
1: Ja, goedemiddag Kevin.
0: Inmiddels weer terug uit het verre Groningen?
1: Nou, nog op de terugweg, net even een tussenstopje toevallig. Dus dat komt mooi uit.
0: Goede timing dus.
1: Goede timing, zeker. En ja, inderdaad, uit Groningen. Dus de luisteraars die net inschakelen, wat ik me overigens niet kan voorstellen. Omdat je namelijk al waarschijnlijk vanaf 2 uur luistert natuurlijk, als het goed is.
0: Ik ga er wel vanuit, dan ja. Toch?
1: Ja, dat neem ik ook aan. Maar inderdaad, terug vanuit Groningen, vanuit Midwolda om precies te zijn, waar we een hele mooie clinic hebben gegeven aan een grote groep enthousiaste kinderen. Clinic beachvolleybal met Deborah Haarder, Kaardijk beachvolleybalstartsysteem. Ik heb er het eerste uur veel over verteld, dus ik zou zeggen tegen iedereen, luister eventjes naar uitzending gemist als je daar alle details van wil weten. Ja, topje, stukje topsport wil ik zeggen. Top beachvolleybal, dat doen we altijd in het tweede blok. Op dit moment Reisa Schoon is samen met haar partner Katja Stam actief in Amerika. Op de plaats waar over 2 jaar de Olympische Spelen worden gespeeld, op Hermosa Beach. Daar wordt op dit moment het Hermosa Beach opengespeeld. En ja, zij is daar begonnen aan het toernooi, heeft 1 wedstrijd gewonnen en 1 wedstrijd verloren. Ze spelen daar een bracket systeem. En dat betekent dat je 1 wedstrijd kan verliezen en dan daarna toch gewoon weer doorgaat in het toernooi. Dus het is allemaal niet heel desastreus. Ja, zij zijn daar uitgenodigd in de Amerikaanse competitie. Ook vanwege het feit dat zij het Europees kampioenschap hebben behaald. En ja, als ik alle publiciteit zie, vooral in Amerika daaromheen, zijn ze er heel erg trots op om de Europees kampioen in hun line-up te hebben. Dus nou ja, dat is een mooi avontuur voor die meiden. Het gaat niet direct over punten op de wereldranglijst. Die kan je daar niet verdienen, maar ja, wel een mooie uitnodiging en een mooi affiche om daar jezelf te meten met vooral natuurlijk teams uit de Amerika's, om maar zo te zeggen. Nou ja, dat toernooi loopt nog. Door het enorme tijdsverschil kom ik ook niet verder dan die 2 wedstrijden. De volgende wedstrijd speelt zij onze tijd straks om 7 uur. En dan ja, goed, gaan we dan volgen hoe ze het daar verder gaan doen. Ja, na het toernooi komen ze terug naar Nederland. Dan is er een bijzonder evenement. Dan is de King of the Court in Utrecht. Ook al eerder in deze uitzending aan de orde gekomen. Daar worden de spelers gekoppeld aan andere spelers. Het liefst een buitenlandse speelster. En Reisa Schoon die is daar gekoppeld aan. Of gekoppeld, dat heeft ze zelf geregeld uiteindelijk. Aan Anna Patricia, Braziliaanse speelster. Olympisch kampioen van Parijs. En ja, dat is toch wel heel bijzonder dat ze dan een eenmalig evenementje gaat spelen met een Braziliaanse topspeler. En ja, we gaan zien komend weekend wat dat gaat worden. Ook leuk is dat het team wat in Werkendam traint en inmiddels toch wel serieuze stappen aan het zetten is Bente Essink samen met Lisa Luini. Die gekozen hebben voor een trainingsprogramma onder Deborah Kaardijk om stappen te zetten richting de wereldtop. Die hebben ook een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan dat King of the Court toernooi. Dus ook zij zullen het komend weekend in Utrecht te bewonderen zijn. Dus ja, toch wel aardig wat Werkendams geweld op dat veld daar bij de jaarbeurs in Utrecht komend weekend.
0: Ja, ik wilde net zeggen, ik vermoed dat het tegen ze in de binnenstad is, maar op het Jaarbeursplein dus, begrijp ik.
1: Jaarbeursplein, ja, zeker. Ja.
0: Nou goed, altijd volgens mij zo'n spectaculair evenement met heel veel muziek en et cetera.
1: Klopt zeker, het is een ander concept. Hè. Het is een King of the Court. Dat betekent dat je aan een winnaarskant hebt. Dat de tegenstander moet proberen om jou weg te krijgen bij die winnaarskant. Alleen aan de winnaarskant kan je punten scoren. Dus ja, het is meer een evenement. Wij noemen het wel eens oneerbiedige circus. Het is niet het echte officiële beachvolleybal. Maar goed, het publiek komt er graag naartoe. Het is ook mooi opgezet. Het wordt veel bekeken. Dus in die zin, publicitair gezien is dat hartstikke goed. En ja, wat er daarna nog aan te komen zit. Die programma's zijn nog niet helemaal dichtgeschreven. Maar het is wel zo dat Reisa en Katja ook naar Almkerk komen. Dan zou je zeggen, Almkerk, wat moeten ze daar nou doen? Maar op uitnodiging van de gemeente Altena worden zij gehuldigd voor hun Europese kampioenschap. En dat zal plaatsvinden op 7 oktober. Dus dat is erg mooi. En ik moet eerlijk zeggen, Zij en wij zijn er ook trots op dat de gemeente Altena haar die, en haar partner Katja die eer willen toebedelen. Dus dat komt op 7 oktober op hun pad. En ja, dan wordt het een beetje off-season. Dan is er misschien nog een toernooi, een wedstrijd richting december. Dat is nog niet helemaal zeker. En daarna begint de voorbereiding keihard weer richting het jaar 2027. Want dan is het wereldkampioenschap in Nederland.
0: Kijk, ja, goed. Dat zou natuurlijk nog leuker zijn, dat wereldkampioenschap, toch?
1: Ja, dat wordt iets fantastisch. Zeker.
0: Kijk, ja. Mooi. Dankjewel dan voor nu, René. Fijne vakantie. Maar ondanks dat begrijp ik dat we elkaar volgende week gewoon gaan spreken.
1: Ja, gaan we gewoon doen. Ik blijf op de hoogte. En ik zal iedereen daar met liefde en plezier over informeren.
0: Kijk, nou helemaal goed. Tot volgende week dan. Fijn weekend.
1: Oké, tot volgende week. Goed weekend iedereen. Dag.
0: Dag. Ja, René van der Giezen dus van Beachsportvereniging Werkendam. We spreken wekelijks 2 keer in dit programma AFM Weekend Sport om even bij te praten over alles wat met beachsport te maken heeft. En uiteraard gaat het dan ook over top beach volleybal met Ruijs Schoon en Katja Stam dus. Kerstvis, Europese kampioenen en volgend weekend dus te bewonderen in Utrecht bij dat King of the Court. Wat best spectaculair is om daar te kijken, kan ik je zeggen. Dus mocht je daar naartoe willen gaan op het Jaarbeursplein dus in Utrecht kun je allerlei top beach volleyballers gaan zien al daar. Ja, zometeen in dit programma aandacht voor de motocross in Almkerk.

0: Martin Moreiro. En spijt is voor later, hoorde hier op Radio AFM. En daarmee is het 6:01 geworden in het programma AFM Weekendsport. En gaan we het daar hebben over motocross. De motocross van Almkerk staat volgende week zaterdag op het programma. En een van de organisatoren is John Verduin. En die hangt nu aan de telefoon. Goedemiddag, John.
1: Hi.
0: Ieder jaar spreken we elkaar in aanloop naar de motocross in Almkerk. Want volgende week zaterdag staat hij weer op het programma. Jaarlijks terugkerend evenement inmiddels. Wordt het dan een beetje voor jullie een soort routine als organisatie?
1: Nou, dat kan wel zeggen. We zijn steeds sneller klaar mee opbouwen. Dus dat betekent wel dat we dan iets doen. Maar we krijgen ook steeds meer vrijwilligers. Zowel overal vrijwilligers afnemen, krijgen wij er steeds meer bij. Dat is natuurlijk wel fijn.
0: Ja.
1: Vooral met opbouwen en zo. Als nou iedereen nog komt, als we weer gaan afbreken, zou dat wel mooi zijn. Maar dat valt ook meestal niet tegen.
0: Dat klinkt goed. Ja. Ik reed er voor mij 2 weken geleden even langs het terrein af. Toen zag ik gewoon nog een weiland met nog wat bulten erin. Ik denk restanten van vorig jaar. Ziet dat er nog steeds zo uit, dat terrein?
1: We kunnen overal makkelijk paaltjes slaan, want we weten precies wat de baan heeft gelopen en zo. Ik denk dat het wel weer goed komt. De paaltjes gaan er vrij makkelijk in, omdat het al even heeft geregend. En vandaag hadden we eigenlijk wel iets een mooie verrassing. Want normaal gesproken doen we er altijd een zandsectie in. Mm-hmm. Maar omdat vorig jaar eigenlijk het evenement een klein beetje in het water is gevallen, omdat we slecht weer hadden toen 's middags, is er niet echt superveel geld overgebleven. Dus vandaag was er iemand die zei, ik kom 4 grote vrachtwagens met zand brengen. En daar kunnen jullie een zandsectie van maken. En dat kost niks. Dus dat is toch weer mooi meegenomen.
0: Ja, en dan, want jullie zijn vandaag druk bezig geweest met het opbouwen van die baan.
1: Ja, vandaag zijn we begonnen.
0: En dan moet je, neem ik aan, wel wat gas allemaal eraf gaan trekken, toch? Want ik neem aan dat je dat niet kapot laat rijden.
1: Nee, maar gisteren hebben we dat gedaan. En dan gaan we van de week, maar dat ligt even aan het weer natuurlijk. Als je alles open graaft en er komt een keer wat regen. En dan heb je een blubberbak. Dus dat doen we op laatst nog even met de klepelmaaier. En dan klepelen we heel de grond eigenlijk een beetje los. Ja, en dan is dat gewoon helemaal van elkaar.
0: Ja. Maar het is meer werk, als ik het zo hoor, John, dan denk ik menigeen verwacht. Want die denken, inderdaad, sla een paar paaltjes in de grond zoals het vorig jaar ook was. En dan ben je klaar. Maar daar komt dus meer bij kijken.
1: Zo makkelijk gaat het nou ook weer niet. Maar het gaat makkelijker dan dat we het eerste jaar zijn begonnen. Want vroeger zijn we begonnen met karren grondrijden. Avond en avond, 2 weken lang, 3 weken lang bezig om er een baan van te maken. Tegenwoordig mogen we van Isaac Schout de bulten laten leggen. Dus we hebben eigenlijk al een crossbaan layout. Ja, dat is eigenlijk wel fijn natuurlijk. Dus het gaat wel steeds makkelijker. Maar het is niet zo dat we even een paar paaltjes slaan en we doen het zomaar even. We hebben heel veel dingen natuurlijk nodig. Een grote tent, een band. We hebben van het jaar een hele goede band. Die heeft bij allen buiten gestaan, Copycat. En vond ik zelf heel erg leuk. En die heb ik proberen te regelen vorig jaar al. Maar dat is toen niet gelukt. En nu wel, Danny Panadero. Dat is de artiest die altijd bij de Zwarte Cross heel de dag presenteert in Arena.
0: Ja.
1: Op de Zwarte Cross. Die hebben wij vanaf 8:00 staan tot 9:15. Dus daar zijn we wel heel blij mee en trots op dat hij bij ons nou komt.
0: Kijk, ja, wie kent hem niet? Toch? Ja.
1: Onderhand wel, hè?
0: Ja, precies. Ja, bekende naam. Ja, want voor de duidelijkheid, we hadden het even over de aanloop. En jullie zijn druk bezig opbouwen. Want volgende week zaterdag is het zover. Dan staat die motocross op het programma. Wat staat er naast die optredens? Want daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Wat staat er naast die optredens allemaal te gebeuren, John?
1: Ja, een mooie wedstrijd denk ik wel. Van klein naar groot weer. Van de lichte jongetjes en meisjes van de jaren 5 tot de veteranen. Inters krijgen weer goede rijders, zoals Michel Boy de Waal. En Nick Ouwenberg, die komt weer. Ja, en dat zijn echt wel jongens die echt wel gas kunnen geven. Dus daar overdag. En de plaatselijke heroes, die zijn er natuurlijk ook weer.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk, want er zijn natuurlijk wel heel veel bekenden. En daar maken we ook die regio-klasse maken we daarvoor. Dus dan komen we echt de bekende regio-rijders, waar het ooit helemaal 23 jaar geleden om is begonnen. Dus stel we eigenlijk alle motocrossers uit de buurt weer bij elkaar konden krijgen. Dat is nog steeds zo. En die regio-rijdersklasse, die zit eigenlijk altijd het eerst al vol.
0: En dat is nu ook weer het geval?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is wel fijn om dat alvast te kunnen stellen dat die dus vol zit. Ik begrijp dat de wedstrijden vanaf 12 uur 's middags starten.
1: Ja, de wedstrijden beginnen ongeveer een uur of half twaalf, 12 uur. Zeg maar om 11:30, dan mis je niks als je wil komen kijken.
0: Mm-hmm.
1: Dus alles is weer op het terrein. Een frietent en een biertent. En de pizzabakker die komt weer. En aan het eind van de middag komt een meisje uit Sleerwijk met haar ijs. Van alles is er te doen.
0: Een hapje en een drankje. Dan s'avonds, tot 6 uur duurt volgens mij het programma qua motocross. En dan vanaf 6 uur s'avonds barst het feest ook los dus.
1: Ja, klopt. En moet ik niet vergeten om te zeggen, voor de kleine rijders hebben we weer elektrische motortjes, crossmotors geregeld. Dus we maken ook nog een extra crossbaantje waar de kinderen kunnen rijden. En voor de hele kleine kinderen is er nog een grote zandhoop waar ze met kleine motortjes of ander speelgoed in kunnen rijden. Dus op zich hebben we overal wel rekening mee gehouden, denk ik.
0: En alles staat in het teken dus van de motocross, begrijp ik.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, goed. En dan vanaf 6 uur 's avonds dus feest in de tent die ook op het terrein staat. En hoe zit het dit jaar met de toegang, John?
1: Die is weer geheel gratis.
0: Kijk, ja. Dus, ik denk, ik zal het voor de zekerheid even vragen inderdaad. Maar,
1: we deden vroeger al natuurlijk intree even. Maar goed, als er nog wel overblijft van de opbrengst, doen we er sowieso weer een gedeelte naar het goede doel. Dus dat blijft ook gewoon staan. Ja, en ik hoop dat zoveel mogelijk mensen komen. En gezellige mensen zonder gedoe.
0: Ja, nou, dat zou mooi zijn. En hopen dat het een beetje goed weer wordt. Dat jullie er in ieder geval weer een mooi evenement van kunnen maken natuurlijk.
1: Ja, nou dat ziet er op zich wel nou nog goed uit. Dus laten we hopen dat het zo blijft.
0: Ja, jij blijft alle weer-apps in de gaten houden de komende dagen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Kijk. Nou goed, jullie gaan nog druk verder dus de komende week om het allemaal in gereedheid te brengen. En om er een mooi feestje van te maken volgende week zaterdag.
1: Jazeker, daar gaan we ons uiterste best voor doen, zoals elk jaar.
0: Ja, nou ja, heel veel succes dan, John. En ik hoop je volgende week zaterdag gewoon nog even te spreken over hoe het daar verloopt.
1: Nou, dankjewel. En we spreken elkaar hopelijk volgende week zaterdag even.
0: Oké, doen we. Dankjewel voor nu, John.
1: Goed zo. Yo.
0: Hoi. John van Duin dus. Hij is een van de organisatoren van de motocross in Almkerk. Volgende week, zaterdag 19 september, staat hij op het programma wederom voor de 23ste keer alweer. En dat vindt allemaal plaats op het terrein. Dat is een weiland met bulten erin. Als je daar nu langs rijdt, zul je dat ook zien. Op het terrein naast Iveco Schouten aan de Almweg dus in Almkerk. Met naast motocross dus ook een hapje en een drankje. En een feesttent 's avonds met daar een band. En dan die Barrero, dus daar kun je dus bij aanwezig zijn. En de toegang is dus gratis. Dus motocross volgende week zaterdag 19 september in Almkerk. En uiteraard gaan we er in dit programma volgende week zaterdag ook weer aandacht aan besteden.

0: Ja, opeens weer heel veel geluisterd op alle streamingsdiensten. Dat heeft alles natuurlijk te maken met het overlijden van Dolly Parton. Je hoorde Jolene. En daarvoor ook nog Rita Ora en Let You Love Me. Hier op Radio AFM, waar het 17:15 is geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En wij het gaan hebben over korfbal. Korfbalvereniging ACKC uit Almkerk. Aan de telefoon Arend-Peter Verschoor. Goedemiddag Arend-Peter.
1: Goedemiddag.
0: Even terugblikken op de wedstrijd. De tweede wedstrijd in de competitie die jullie vandaag speelden tegen Zuid-27. Hoe is die wedstrijd verlopen?
1: Zuid-27 voor ACKC, totaal nieuw team eigenlijk wel. Het is een fusieploeg. Ik meen uit Rotterdam, Sperbers en nog een vereniging, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar goed, die zijn gefuseerd. Die zijn allebei opgericht in 1927, de 27 in bij Zuid-27, ze komen uit Rotterdam-Zuid. Maar goed, totaal nieuw team. Verrassend heeft Zuid-27 vorige week gewonnen van Merwede. Merwede die toch wel wordt gezien als kampioenskandidaat. Het was 2019 voor Zuid-27. Dus trainercoach Remco, die heeft zijn spelers daarop al voorbereid. Hij heeft natuurlijk wel video's gekeken. Tegenwoordig kijken we van elkaar allemaal video's. Elke wedstrijd wordt gefilmd. En als je films uploadt, dan mag je ook de films van anderen zien. Dus dat gaat ook al in hier op het amateurniveau wordt er al naar elkaar gekeken zo en geanalyseerd. En een plan van aanpak gemaakt om die wedstrijd aan te vangen. Voor de wedstrijd zei ik Remco al tegen mij. De tactiek, dat proberen ze toch te overrompelen in het begin. Door de korte verdedigen en zelf te scoren. Dan worden ze misschien een beetje moedeloos en kan je ze pakken. Ik weet niet hoe die dat doet, maar het gebeurde. Zoals gezegd gebeurde. Het was echt. We stonden ze ook 2-0 voor. Het doelpunt was fan van de naam Tobias Koekoek, die ook nog gekke scherren trainer. Die riep naar mij, of die zei tegen mij, net om Tobias achter hem langs liep. En Tobias die gaat gewoon veel scoren, dus dat komt allemaal goed. Ook dat gebeurde. Tobias die heeft er best wel een aantal inleggen. Vooral in die eerste helft was hij bijzonder scherp. En met 10 minuten gespeeld hebben, stond er al 7-1 voor ACKC op het scorebord. En je zag gewoon de moedeloosheid van Zuid-27 op de kopjes en misverstanden en gewoon wel weer bij elkaar roepen en hoe we het gaan doen. Maar dat bleef eigenlijk heel de eerste helft. Na ACKC liep uit naar een 13-4 voorsprong met de rust. Dat was natuurlijk zaak na de rust. Probeer ze niet in de wedstrijd te laten komen, dus zo snel mogelijk weer druk erop en scoren. Sven van der Ham die deed het gelijk. Hij kreeg de bal in het vak en hij scoorde zo de 14e. Dus toen ging het eigenlijk in de tweede helft hetzelfde. Dus ze deden nog wel wat terug, hoor, zeker wel. Maar een strafworp gemist. Het was wel zeker trouwens ook twee strafworpen gemist. Maar goed, aan de andere kant ook. En onbegrippen naar elkaar toe. Verkeerde passes. Elkaar niet begrijpt. En dan ging eigenlijk zo de wedstrijd wel door. En elke keer dat ze nog eentje scoorden, was het wel een juichmomentje voor ze. Maar nee, ze kwamen dus totaal niet meer in de wedstrijd. En ACKC blijft toch wel doorscoren, hoor. Sven van der Ham, Robert Duizer. Tobias scoorde in de tweede helft gewoon minder, maar die gooide toch ook nog één in. Het was 23-8
0: zo,
1: uitslag.
0: Kijk, grote cijfers dan ook nog meteen.
1: Jazeker.
0: Ja, dat is mooi. Tweede overwinning op rij dus.
1: Ja, deze was misschien een beetje buiten verwachting. Vooral op de manier waarop. Maar goed, dat is het verdienste van heel het team, de trainercoach. Ze waren fel, ze waren gretig. Ze maakten ze af, ze waren scherp. Dat is heel belangrijk. En dat zal we volgende week ook wel nodig hebben tegen de thuiswedstrijd tegen Merwede.
0: Kijk, maar goed, wel een mooi vooruitzicht. Twee wedstrijden inmiddels gewonnen. Dus met vol goede moed dus naar die wedstrijd van de volgende week vooruitkijken, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja, dankjewel voor nu, Arend-Peter. En ik spreek je graag volgende week weer dan.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel, hoi. Arend-Peter Verschoor dus, ACKC uit Almkerk. Een dikke overwinning dus te pakken vandaag tegen Zuid-27. Tweede wedstrijd op rij dus gewonnen door ACKC. En volgende week dan horen we uiteraard hoe die wedstrijd tegen Merwede is verlopen in dit programma AFM Weekend Sport.

Ja, dames en heren, het 6:07 geworden hier op Radio AFM. En ook bij je thuis natuurlijk. En kwamen we langzaam aan het einde van dit programma AFM Weekendsport. We waren er tussen 2 en 6 uur dus weer bij je met heel veel aandacht voor sport uit Altena. Met voetbal en heel veel andere sport. En mocht je nou zelf wat te melden hebben, dan kun je het altijd bij ons kwijt op sport@radioafm.nl. Sport@radioafm.nl, dat is ons mailadres. Dan kun je al je informatie op kwijt. Vind het leuk om contact met je te krijgen. En wellicht dat je het ook wel leuk vindt om eens een keer verslag te doen van jouw vereniging, van jouw wedstrijden. Ofwel voetbalverslaggever te worden. Dus neem vooral contact met ons op. Wat mij betreft graag tot volgende week. Tussen 2 en 6 uur zijn we dan weer bij je terug met dit programma AFM Weekendsport. Voor nu nog een heel fijn weekend. En voor deze avond Weekendsport gaan we eruit met muziek van Bon Jovi, Living on a Prayer. Tot volgende week dus. Tussen 2 en 6 uur zijn we bij je terug met de nieuwe AFM Weekendsport.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden. Ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. Volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.
3: Dit is

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Rijd langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: Radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
6: non-stop muziek.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign

0: aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Rijd langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Woonidee.
11: Ga
5: ID opdoen bij WoonID. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonID, dat is mijn idee. WoonID in Veen. Aan de Begijnhof.
10: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
16: Met nu
10: non-stop muziek.
16: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis.

0: Curtis in Dussen. A style for every story.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Rivero en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
1: non-stop muziek.
0: Dit is

Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies...

0: advies? Neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van der Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.
3: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baatte. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan.

0: en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. In de Eredivisie

0: Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is